0: Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is de meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt in

0: Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde vierde plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Ook het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

girls. And have we got news for you.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig er zelf moet ik zeggen waar we...

0: Het is 5:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België, ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor de US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu vierde op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minimaal rond 18 graden.

van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Antwerpen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdikt betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
4: We hebben ondertussen drie gespecialiseerde artsen gecontacteerd. En zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd. Ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
3: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse Openbare Omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plek in het klassement.
5: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
3: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden.

0: van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
4: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
4: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: En ik zeg goedemorgen. Het is 7 uur op deze zondag 30 augustus. De laatste zondag van de zomervakantie. Zullen we samen wakker worden? Zometeen meer.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
8: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. En zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden. Vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel. En hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd. Ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
7: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
9: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Kadri!

0: Van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marthe vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
5: maakkast.online.
6: Radio 2 Zomerweekend.
4: Bjorn Verhoeven.
7: En springelt eruit. 17 graden in Brussel, Antwerpen en in Limburg. En aan de zee zelfs 18 graden op dit moment. Het is 3 over 7. Fijn dat je erbij bent.

0: Je recherche la bande FM, zingt deze axelret. En daar vind je Radio 2, zo vroeg op je zondagochtend. 7 over 7, de croissantjes erbij, de radio wat luider en de ideale manier om wakker te worden. Want ik geef je zometeen wat tips om te doen vandaag deze zondag met de kinderen en de kleinkinderen. En of Niels de Stadsbader nu aan het luisteren is, weet ik niet. Gisteren presenteerde hij nog VRT Zomerrit. Dus ik denk dat hij andere dingen doet zo vroeg. Hoe laat is het, Niels?
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: als hij om 7 uur al de apotheek binnen moet lopen, dan verzacht dat wel de pijn. Ja, Niels en Siska gisteren met de grote finale van VRT Zomerhit. En heel de zomer gingen we op zoek naar wat jullie de absoluut grootste hit van deze zomer vonden. En gisteravond, iets dat 10, was dan het moment.
1: Je ziet het, dat is spanning, dat is zweet, dat is gegibber, dat moet gevoelens zijn die onbeschrijfelijk zijn. Ik kan me dat niet voorstellen hoe dat voor hen moet zijn. Het zijn 1-voor-1 toppers, maar dan moet er altijd bijgezegd worden van natuurlijk, er kan er maar 1 met die trofee naar huis gaan. Sven, jij hebt je hebt er plezier in, hè? Jij hebt de blinkende envelop vast, met daarin de winnaar van zomer in 2026. Lieve mensen, zijn jullie klaar? Ik denk het wel. Ja, zeg het maar.
2: De winnaar is de zomer van Oya Le Leva, K3!
3: Kom maar, ga naar het podium, K3! Wint voor de 5e keer. Dat wil zeggen dat ze het record van Belle Perez evenaren. Het is exact 10 jaar geleden dat ze de zomerhit hebben gewonnen. Zomerhit 2026. Dat moet plezant zijn!
0: Het fenomeen K3 dus voor de 5e keer dat ze een zomerhit-trofee mee naar huis nemen. En daarmee inderdaad, zoals Siska zei, breken ze het record van Belle Perez. Vorige keren waren Hea Mama in 1999, Alle Kleuren in 2000, Tele Robio in 2001. Ja, toen was het 3 jaar op rij. En exact 10 jaar geleden vonden ze nog met Ushuaia. Als je nog eens wil beleven hoe dat was gisteravond op Blankenbergen. Beeld je in, 20.000 mensen. Het vuurwerk staat klaar en dan gebeurde dit.
1: De VRT Zomerhit, dat hebben jullie beslist. Van 2026 is
2: de zomer van Oya Lele van K3.

0: altijd lekker wakker worden met Radio 2, zegt Tom hier. 17 over 7. Zijn de croissantjes al gehaald bij de bakker? Ja? We zijn bijna klaar weer voor een nieuw radioseizoen. En vanaf morgen vliegen we er weer in.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar?
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
14: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

kan misschien een 40 zomerrit winnen, maar de keizer ben je nog lang niet. Vandaar dus deze wildtieren al wakker te worden. Mooi, het leven is mooi. Als je vandaag jarig bent, dan is het leven natuurlijk ook mooi. Hè? Met wat taart, wat koffie, wat vrienden en vriendinnen en familie op bezoek. En je bent jarig samen met Warren Buffett. Jarenlang de rijkste man ter wereld. Tegenwoordig wel voorbijgestoken door de tech-miljardairs. Hij is ondertussen 96, die Warren Buffett. Woont nog altijd in hetzelfde huisje dat hij kocht in 1958. Je ziet, zuinig met geld omgaan, dan word je miljonair. Andy Roddick, de Amerikaanse tennisser, die is vandaag ook jarig. Die wordt 44. Cameron Diaz, de Amerikaanse actrice, 54. Alexander Lukashenko, de Wit-Russische politicus en president, 72 wordt hij. En de legendarische zanger uit Roemenië. Ja, Roemenië, dat zou je niet zeggen. Die is vandaag ook jarig. Dan heb ik het over de enige echte, Peter Makai. Al is zijn artiestennaam net iets anders, met wat F's. En dan denk je, mijn ouders zijn er zelf op getrouwd op die plaat. Die moet nu echt wel stokoud zijn. Nee, hij wordt nog maar 77. Deze in Roemenië geboren zanger Peter Makai, oftewel Maffay. Maar ook deze man is jarig. Die is wel een stukje ouder, Freek de Jonge. Hij wordt vandaag 82 jaar. Verder ook nog jarig Gilles Magnus, de Belgische autocoureur, wordt 79. Benjamin Dalle, Belgisch politicus, 44. Donaat de Riebaker, Vlaamse televisiepresentator, wordt 60. En onze Belgische basketballer Rick Samai, die is ook 66 vandaag. Maar ik heb deze tune nog eens bovengehaald van Lili en Marleen. Want een actrice, namelijk Ida uit Lili en Marleen, is vandaag ook jarig. Dan heb ik het over Simon Peters. Ze speelt ook nog Marta in Hallo België en Victorine Vingerhoets in Rip. Maar vandaag wordt ze dus 85 al. Van harte proficiat, lieve Ida, oftewel Simon Peters.

0: Coldplay zijn nieuwste bezingt Humankind. We hebben het heel liever over diertjes, want vandaag moeten we naar Zemst. Er is daar een open deurdag waar Nadja Koolman voor zorgt. Nadja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Björn.
0: Wat een prachtige naam. Het Propootjesparadijs in Zemst. Wat is dat precies?
1: Dat is een dierenasiel. Een dierenasiel.
0: Vallas, hè? Maar ik vind het Pootjesparadijs de beste naam ooit voor een asiel, toch?
1: Ja, dat is wel eens goed gevonden.
0: Iedereen is welkom vanaf 10 uur voor een open deurdag daar in Zemst.
1: Vanaf elf uur. Ja.
0: En wat kunnen ze dan beleven?
1: Goh, we hebben rondleidingen en informatie over de werking van het asiel. Er zijn demonstraties met jachthonden en er is ook doggy dance. En dan onze eigen asielhonden gaan over de groene loper lopen. Dan is er nog een imker aanwezig, die gaat vertellen over de bloemetjes en de bijtjes. En verder zijn er ijsjes voorzien, lekkere frietjes en natuurlijk ook lekkere drankjes. Hè. Dat mag niet mankeren.
0: Voilà, met z'n allen naar het Pootjesparadijs in Zemst. En je kan er ook vrijwilliger worden, hè, om de dieren te helpen. Want dat gebeurde bij jou een jaar geleden, Nadja.
1: Ja, dan heb ik mij ingeschreven op de Open Deurdag, precies een jaar geleden. En ik ben dan begonnen met de honden te wandelen. Mm-hmm. Maar dan ondertussen kuis ik ook bij de poezen. En help ik nu mee met een Open Deurdag.
0: Voilà, hè. Allen daarheen. Nadja, een fijne dag gewenst en succes daar in Zemst. Ciao, ciao.
1: Ja, dank.

0: Het is 7:30. Goedemorgen, 14 nieuws met Lore Quintelier. En zwaar verdikt voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar, want die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een heel nipte meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. 50,1% stemde tegen. Er moeten wel nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen. En de Nederlandse man die tientallen kinderen heeft verwekt door als spermadonor te vaak zaad te doneren, heeft nu een brief geschreven aan de ouders waarin hij zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt die zaak. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
2: Bjorn Verhoeven.
3: En in Waarloos zijn ze volop bezig met de eco-boerenmarkt op te stellen. Er is daar ook een messenslijper aanwezig, ja.

0: toen ze dit nummer voor het eerst in 84 bracht tijdens de MTV Video Music Awards, heeft ze haar voet omgeslagen, haar hak was gebroken en dus begon ze maar wat rollend en kronkelend over het podium te wiebelen en dat werd meteen legendarisch. Madonna Like a Virgin. Bjorn, die messenslijper, waar vind ik die? Wel op de Ecoboerenmarkt in Waarloos. Dan zijn je messen weer even scherp als Madonna. Ja. Goedemorgen, deze zondag verloopt veel aangenamer en grotendeels droog. De wolkenmassa wordt dunner en de zon die krijgt namiddag flink wat ruimte. De wind draait naar het zuiden, waardoor de terrasjes op de Grote Markt en het Zuid weer gezellig vol kunnen stromen. Denk maar aan 22 à 23 graden vanmiddag op de thermometer. In de Kempen kunnen we daar zelfs nog een graadje bij doen. Misschien wel 24 vandaag.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het is vandaag Provinciale Molenzondag met zo'n 20 molens die je kan gaan bezoeken. En dan gaat het om historische wind, water en ook rosmolens. Die worden trouwens aangedreven door een paard, een ros dus of een ezel. Je bent welkom tussen 10 en 6. Toegang is overal gratis en een lijst met de deelnemende molens vind je op de website levendemolens.be. Twee watermolens werken trouwens nog met een beroepsmolenaar en in de andere molens zijn het vrijwilligers die dat allemaal nog laten werken. levendemolens.be. Dus.

0: fantastisch.
1: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
2: De zomer van Oya Leleva Cabri!
3: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!
4: De zomer van
1: bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
1: Radio 2.

0: 1997 was het. En dit was meteen een van de meest iconische indie rock nummers van die tijd. The Verve, Bittersweet Symphony. Na lange tijd heeft de frontman van The Verve, Richard Ashcroft, er geen frang aan overgehouden aan deze hit. Omdat hij iets te veel van het Rolling Stones nummer The Last Time had gebruikt in deze The Bittersweet Symphony. Ja, in 2019, 22 jaar na de hit, besloten Mick Jagger en Keith Richards vrijwillig hun recht op een nummer terug te geven aan die Richard Ashcroft. En kwam alles nog goed. Radio 2. En er is er eenjarig, hoera, hoera, 100 jaar, dat hoor je niet zomaar. Maar dan spreken we wel over de NMBS. En bij de NMBS dan denken we altijd aan Dimitri Temmerman. Hè. Dimitri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 100 jaar, hebben jullie taart gehad of wat wordt er gevierd?
1: Ik denk dat het niet iets is dat we zomaar kunnen laten voorbijgaan. En eigenlijk het hele jaar lang organiseren we verschillende zaken voor het grote publiek. En dit weekend is toch wel een mooi evenement in het station van Schaarbeek. Want daar staat een historische trein. Die voor het eerst gezien is dus in het station van Schaarbeek. Dit weekend gaat het om een trein van bijna 300 meter lang, bestaande uit 11 rijtuigen en locomotieven uit onze 100-jarige geschiedenis. Dus echt wel iets heel mooi om te bekijken.
0: Ja, de koninklijke rijtuigen uit 1939, zijn dat die of is nog iets anders?
1: Onder andere, koninklijke rijtuigen uit 1939 die nog zijn gebruikt door koning Leopold III en door koning Boudewijn. Er staat ook een geëlektrificeerde locomotief uit het einde van de jaren 40, wat zelfs de eerste geëlektrificeerde locomotief ooit was in ons land. Dus die oudere rijtuigen, maar evenzeer ook het modernere treinmaterieel. Echt een evolutie van het spoorwegmaterieel van de voorbije 100 jaar. En de meeste van die rijtuigen die kan je zelfs ook aan de binnenkant bezoeken.
0: Ah wel, dat is de moeite. Hè? Voor iedereen die gek is van treinen, ik denk we zijn er allemaal zot van. Hè? Moet je vandaag dus zijn in het station van Schaarbeek. Want daar langs is Trainworld en daar is vandaag ook de laatste dag van ook iets bijzonders.
1: Ja, het is de laatste dag dat je daar in het museum een 20-tal miniatuurspoorbanen kan zien, gebouwd door modelbouwers uit heel België. Dus dat in combinatie met de historische trein, dat nog een hele mooie uitstap is van het einde van de zomervakantie. Zeker ook heel leuk voor de kinderen. Dus echt wel een aanrader om vandaag nog te gaan doen.
0: Allee, voilà. Vandaag dus het station van Schaarbeek. Vanaf 10 uur zometeen tot 5 uur ben je van harte welkom om die historische rijtuigen te bewonderen. Mee te vieren dat onze nationale spoorwegmaatschappij 100 jaar bestaat. Maar ik begrijp wel, die oude rijtuigen, die komen binnenkort nog naar Antwerpen ook?
1: Ja, klopt. Die komen nog naar het station van Antwerpen Centraal, ook nog naar het station in Luik. Daar beginnen we trouwens binnen 2 weken tijdens het weekend van 12 en 13 september staat die trein dus in Luik-Guillemin en dan tijdens het weekend van 10 en 11 oktober in Antwerpen Centraal. Dat zal ook telkens van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's namiddag zijn en de toegang is gratis.
0: Alles, mocht je niet tot het station Schaarbeek raken vandaag 10 en 11 oktober in Antwerpen Centraal. Dimitri, ja, feest nog goed daar deze zondag. Ik hoop dat heel veel mensen komen kijken naar... Want die komen niet zoveel buiten, hè, die historische dingen. Hè, die worden goed bewaard bij jullie.
1: Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat we die rijtuigen zo kunnen tonen aan het grote publiek. We hebben ze ook speciaal voor de gelegenheid gerestaureerd. Dus het is echt wel een unieke kans om die te komen bewonderen.
0: Voilà, vandaag dus nog van 10 tot 5 in Schaarbeek. Dimitri Temmerman, fijne morgen verder. Ciao, ciao.
1: Dag.
2: Elke dag telt voor twee. Zomerweekend.

6:58 geworden ondertussen. Vrijf toch wat slaap uit je ogen op deze zondag 30 augustus. Wim en Chantal die luisteren mee in Sint-Truiden. En die zeggen: Björn, het was plezant wakker worden met jou. Spijtig dat het de laatste keer is deze zomer. Als je zo eens op de kalender kijkt, die zomer is voorbij gevlogen. Hè? Het was de zomer van Oyalele, letterlijk en figuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Ja, sowieso maken we er een speciale dag vandaag van. Hè? De Zandloper is er nog met Peter van der Veyre zo meteen om 9. Hij heeft Elle Kallebout op bezoek, mevrouw Verhoest. En daarna sluiten we de zomer af met het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Je weet wel, waar we de zomer mee starten, gaan we ook de zomer mee eindigen. Om 10:00 neemt Benjamin je mee door de lijst. Vanaf 1:00 Michael Josses en vanaf 4:00 Caroline de Becker. En vanavond om 8:00 gaan we relaxen met Dirk Gijs. De beste zomerhits, die krijg je dus de hele zondag lang. Van 10 tot 8. Laat het weten. Plan ook vlug even een barbecue, want het gaat toch niet meer regen. En geniet gewoon van Radio 2. Meekwillen is ook toegestaan hier.

0: is van mij.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
1: Op VRT 1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Niet alleen de VRT Zomerrit werd verkozen, maar ook Mr. Gay Belgium. Daar hebben we het zo meteen nog over. En als je houdt van circus, dan heb ik nog een ideale weekendtip. Blijf bij ons.
8: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Goedemorgen, het is 8 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kosten hem wellicht een seizoen. In Nepal zijn nu 750 doden geteld na de modderstroom daar. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken, heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
10: Als het gezond verstand zegeviert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag hoe ernstig is die breuk in de nekwervel. Dus die combinatie is gewoon te zwaar. In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden en we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen.
9: De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en professionele hulp opzoekt. De dodentol na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog altijd overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk, hè?
11: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen met zoeken. Vooral voor zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Bekker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
12: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
11: Ja, Nepalese militairen die zouden er nu in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. 100 werknemers zouden daar vastzitten, maar het is onduidelijk of die nog leven of niet.
9: Ze vrezen daar ook voor nieuwe overstromingen. Die vrees is er nog altijd.
11: Ja, want door al het puin is stroomopwaarts een natuurlijke dam ontstaan en die is erg instabiel en kan elk moment instorten. Volgens de laatste informatie is het daar nu al aan het overstromen en dreigt al dat water dus opnieuw naar beneden te komen. Reddingswerkers durven dus niet in dat risicogebied komen.
9: Dankjewel, Lucas Lecluze. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een flinterdunne meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd, blijkt uit de voorlopige resultaten. 51,8% stemde tegen, maar er moeten nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan die per post zijn uitgebracht en die uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap gekant. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om de uitslag nog te keren. Vanmiddag zijn de definitieve resultaten verwacht. Sport. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar een derde plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde vierde plek op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.

0: En Hanne, Julia en Klaasje, want die vervangt nog altijd de zwangere Marte, ze waren er erg blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
3: Ja, dankjewel allemaal. Dank jullie.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marte. Want deze is ook een beetje voor Marte natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer dan 21 graden. Vooraan in het nieuws. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent wellicht het einde van het seizoen voor Pogačar. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: We zijn er volledig mee. Dankjewel, Lore.
5: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
6: Radio 2 Zomerweekend.
5: Bjorn Verhoeven.
4: Met nog wat leuke tips voor deze zondag. Maar eerst, waar is die haarspray voor je permanent? Waar zijn die epauletten? En zet je boombox wat harder voor een goede 80s schijf.

0: is wakker worden met Radio 2. Jermaine Jackson en Pia Sedora, When the Rain Begins to Fall. Valt mee vandaag hoor, je kan er gerust op uittrekken. 10% kans op neerslag, hier en daar een buitje. Maar ik dacht, met deze 80s vibe is het lekker wakker worden. Deze laatste Radio 2 editie van zomerweekend. Vanaf morgen zijn al onze programma's gewoon weer terug. Hè? Peter van de Verre is er dan onder meer weer met zijn hele goede morgenploeg. Denk ook aan Win-Win. Al en Daan zijn terug vanaf 10 uur. En we verwelkomen onze nieuwe collega Brahim. Morgen vanaf 1 uur in Radio 2 Hitmix. Maar ja, ik neem ook afscheid van een aantal programma's. Zo zal het pijn doen om Camping Caroline niet meer te horen. Gisteren de laatste editie. En er was ook een dame die terugblikte op de jaren 80. Christel Verbeke, onder meer van de OG K3's. Zij groeide op in een café, was helemaal fan van Whitney Houston en wist dat er toen ook een hype was om te playbacken, weet je nog?
1: 12, 13 denk ik.
2: En jij werd daar op de bierbak gezet en je moest gaan zingen? Of hoe
1: ik wou dat, hè. Ja? Ik wou dat heel graag. Ja, ik heb zoveel playbackshows gedaan. Dat was toen hip. Dat was de Henny Huisman.
2: Ja.
1: Playbackshows is dat eerst geweest en dan pas waren dat soundmixshows. Dus ik wou dat heel graag op een podium staan.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: En Whitney Houston was oh, die kon zo mooi zingen. Ik was grote fan.
0: Absoluut. En wij ook, Christel, sowieso. Zal ik trots zijn op haar nieuwe editie van K3 dat zij de zomer het hebben gewonnen. 11:08, spring dat bed uit met Radio 2.

0: En ook hij had een soort van zomerrit te pakken, want hij stond heel de zomer lang in onze Radio 2 Top 30. Samber staat bekend dat hij zijn liefdesleven schaamteloos verwerkt in zijn nummers. En zo heeft hij ooit in een interview toegegeven over wie dat ging, die homewrecker, over welke persoon het daadwerkelijk gaat. En die was absoluut niet blij met het nummer, dat kan ik me voorstellen, ja. Zo werd het op je zondagochtend, 7:15. Goedemorgen. Als je Aalst zegt, dan zegt 9 van de 10 carnaval of Ajoen. Maar dit weekend is daar volop een circus aan de gang. En niet zomaar een circus, overal circusvoorstellingen in heel de stad. Esther Stevens van de stad Aalst, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Bjorn.
0: Ja, de voorbije dagen al, maar ook deze zondag, ideaal om eens naar Aalst af te zakken. Ik zeg, het is een circusvoorstelling, maar dat is een beetje onderschat, hè?
1: Ja, inderdaad. Er is op maar liefst 16 locaties zijn er circusvoorstellingen in onze stad. Dat is heel wat. Er zijn veel zaken die je kan bezoeken, gratis. Dus het loont zeker de moeite om vandaag eens naar Aalst af te komen.
0: Nou, ik zag ook al 25 compagnieën, die doen meer dan 100 voorstellingen op die locaties. Wat is het gekste wat ertussen zit?
1: Goh, er is echt van alles. Er is een eenhoorn waar je kan gaan opzitten. Er is een rave, niet voor volwassenen, maar voor kinderen. Je kan zelf ook circus doen met een initiatiekoord dansen. Maar als je het liever gewoon op de grond uit, dan kan je ook een aantal voorstellingen zien die bijzonder spectaculair zijn. Met een luchtkasteel waar mensen aanhangen en van springen. Dus zeker de moeite.
0: Ja, Cirque heet het, hè? Dat is een jaarlijks circusfestival. Altijd het laatste volle weekend van augustus.
1: Ja, klopt inderdaad. Dit jaar is het de 17e editie. En dat staat altijd garant voor heel veel volk ook in de stad. Dus we hopen dat het weer dat ook toelaat dit jaar.
0: Het ziet er goed uit, hè. Deze zondag. Het kan wel in orde komen. Mm-hmm. En zijn ook dingen binnen te beleven, neem ik aan. Hè?
1: Ja. Zoals naar goede gewoonte is er ook in onze cultuurhuis De Werf een voorstelling die ook zeker, waar er nog tickets voor beschikbaar zijn vandaag. Dus daar kan je ook naar komen kijken. Moest het toch regenen, ben je zeker dat je daar droog zit.
0: Alle informatie vinden we zonder twijfel op een website. En er zijn nog tickets te boeken. Waar moeten we terecht?
1: Dat is cirque.aalst.be.
0: cirque.aalst.be. En dan kan je daar heel het programma zien. Ja, het is de hele dag door, denk ik, hè, tot vanavond.
1: Ja, vanaf 14:00 begint de programmatie. En om 21:00 sluiten we af met de laatste act.
0: Allee, dan heeft iedereen nog tijd om in Aalst te geraken. Het hoeft niet alleen maar carnaval te zijn. Maar wel meer dan 100 circusvoorstellingen dus in de stad ook nog vandaag. Go there! Esther, dankjewel en een fijne zondag gewenst.
1: Ja, hetzelfde voor jou, dankjewel. Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerweekend.

0: is Peter van der Weijre helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind. Brahim.
3: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Let's go. Radio
5: 2. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: je hoeft niet te stoppen met luisteren naar Radio 2, want zometeen om 9 uur is er de Zandloper met Peter van der Veire. En hij spit het leven uit van Elle Kallebout, ja, Mrs. Verhulst. En om 10 uur duiken we terug in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000. Alle reden dus om lekker bij ons te blijven. En ik zag eergisteren is een speciaal wereldrecord gebroken. Het gaat over katten. Er is een kat die het wereldrecord heeft gebroken. De kat heet Anomaly. En ze heeft maar liefst 29 tenen. Het is een Amerikaanse Maine Coon. En dan denk je, 29 tenen, is dat zo speciaal? Ja, eigenlijk niet. In Nederland is er ook eentje die 26 tenen heeft. En die werden vroeger ook zo gekweekt om mee te nemen op schepen om ratten en muizen te verjagen.
1: Radio 2.
2: Prettig weekend.
0: Maar toch cool om te zien, hè, dat dat nog altijd blijft doorleven. 29 tenen voor een kat. Ja. Geef mij maar 29 koppen koffie op een zondagochtend en een portie Rob de Nijs. En we zijn vertrokken. Een boogie is toegestaan. Goedemorgen.

0: is 8:30. Goedemorgen. 14 nieuws met Lore Quintelier. Bij het referendum over de Europese Unie in IJsland zijn nog lang niet alle stemmen geteld. Maar uit voorlopige resultaten blijkt dat een kleine meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie is. 50,8% stemde tegen, maar er moeten dus wel nog heel wat stemmen worden geteld. Vanmiddag worden er definitieve resultaten verwacht. Bij een schietpartij in Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht op zo'n 30 kilometer van Zürich, waar er een technofeest aan de gang was. Die verdachten worden nog gezocht. En slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig weer met buien en ook kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Dank je, Lore. 8:55.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.

0: En ze riepen inderdaad stop tegen de grote reunie die gepland was dit najaar. De Spice Girls. Radio 2. Goedemorgen, deze zondag verloopt veel aangenamer en grotendeels droog. De wolkenmassa wordt dunner en de zon die krijgt namiddag flink wat ruimte. De wind draait naar het zuiden, waardoor de terrasjes op de Grote Markt en het Zuid weer gezellig vol kunnen stromen. Denk maar aan 22 à 23 graden vanmiddag op de thermometer. In de Kempen kunnen we daar zelfs nog een graadje bij doen. Misschien wel 24 vandaag.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het is vandaag Provinciale Molenzondag met zo'n 20 molens die je kan gaan bezoeken. En dan gaat het om historische wind, water en ook rosmolens. Die worden trouwens aangedreven door een paard, een ros dus, of een ezel. Je bent welkom tussen 10 en 6. Toegang is overal gratis en een lijst met de deelnemende molens vind je op de website levendemolens.be. Twee watermolens werken trouwens nog met een beroepsmolenaar en in de andere molens zijn het vrijwilligers die dat allemaal nog laten werken. levendemolens.be. Dus.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
1: Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat het deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Voor die
3: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Bijna 9:15 op je zondagochtend 30 augustus. En gisteren werd niet alleen de VRT zomerhit verkozen. Nee, er werd ook een droomwerkelijkheid voor de 32-jarige Ben Schelen uit Pelt in Noord-Limburg. Want hij is de nieuwe Mr. Gay Belgium 2026. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Bjorn.
0: Heerlijk, hè? Zo leentje hebben meteen de kortste nacht uit je leven waarschijnlijk.
1: Zo ongeveer, ja. De oogjes zijn klein.
0: Hoe laat ben je gaan slapen gisteren?
1: Ik denk 3:45 ongeveer. 3:45.
0: Ah, dat valt het nog mee. Allee, voilà.
1: Ja, ik ben meer slaap gewend, zal het zo zeggen.
0: Ja, gisteren moest je verschijnen voor de jury samen met al jouw finalisten in Mr. Gay Belgium. Voor Red Sebastian, Herman Brusselmans, Sandrine André, Jimmy van Get Ready, Hattie Helsmoortel. Wat een jury zeg. En waarom hebben ze jou de meeste punten gegeven?
1: Ja, fantastisch. Ja, dat zou je ze zelf moeten vragen, Bjorn. Ik ben heel blij met de meeste punten. Ik heb keihard mijn best gedaan en ik hoop dat ik dat ook heb kunnen tonen tijdens die show. En ik ga ervan uit dat ze op basis van mijn enthousiasme gezegd hebben dat is degene dat de gemeenschap mag vertegenwoordigen. Dus ik ga ervan uit dat het op basis van dat gaat zijn.
0: En misschien ook jouw thema, want ja, je bent opgegroeid in Noord-Limburg tussen de koeien en tussen de velden.
1: Ja, klopt. Ik ben boerenzoon. Mijn ouders hebben altijd een melkveebedrijf gehad. Mijn thema draaide ook rond inclusie op het platteland. Nu, het gaat veel breder als dat. Het gaat over inclusie in gemeenschappen waar dat, ja, inclusiviteit ook gewoon minder zichtbaar is. Dat is dan niet alleen op het platteland of in de landbouwsector, maar dat gaat over zoveel gemeenschappen waar nog zeer veel werk aan de winkel is. Maar ik had iets te vertellen over het thema landbouw. Ik heb mijn uiterste best gedaan om daar al concrete acties in te nemen. Dus voilà, ik ben heel blij.
0: Misschien moet je ook het initiatief nemen om een boerenkalender te maken zoals in Nederland, hè, met de knapste boeren. Dat is ook maar een klein idee. Zeg maar, ondertussen ben je geen boer. Hè? Je bent wel bankier geworden in Antwerpen. Dat is toch een heel andere business. Maar ook daar kan je wel een steentje verleggen de komende 2 jaar. Want je bent nu 2 jaar lang Mr. Gay.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ik kijk er heel hard naar uit. Het gaan 2 lange jaren worden. Het gaan heel drukke jaren worden. Maar ik ga mij enorm hard amuseren. Dat voel ik al.
0: Wat was het moment voor jou gisteren op de show?
1: Het moment dat onze premier mijn naam noemt en het lintje om mijn nek legt, ja, dat gaat mij nog zeer lang bijblijven. Dat ga ik heel lang koesteren, dat moment. Ja,
0: dan moet ik toch een vreemde vraag stellen, beste Ben. Ben je op het aanbod van premier De Wever ingegaan gisteren?
1: Meneer De Wever heeft nog geen voorstel gedaan.
0: Nochtans, ik las in de pers dat hij heeft gezegd van, het is een bankier uit Antwerpen die Mr. Gay is, die Ben Schelen. We hebben wel wat problemen met de begroting, misschien kan die kerel wel helpen.
1: Hè? Ja. Hij mag altijd dalen.
0: Ja, wie weet kan je zo ook nog eens een steentje verleggen. Maar we zijn trots op jou, beste Ben Schelen. Wat brengt vandaag nog als nieuwe Mr. Gay?
1: Het belooft een drukke dag te zijn. Ik laat mij een beetje leiden. Ik zie wat dat de dag brengt. Ik ga zo dadelijk denk ik eerst de maag vullen. En daarna ga ik volgen waar dat mij heen brengt. Er gaat nog een fotoshoot sowieso op de planning staan. En waarschijnlijk heel wat interviews dat we nog gaan doen vandaag.
0: Voilà. En waar is de tijd dat dan de volgende stap was dat je omroeper werd? Hè? Jammer genoeg bestaan die niet meer hebben na een verkiezing. Allee, heel veel succes. Ik hoop je de komende 2 jaar goed tegen te komen. Verdedig de gay community en de LGBTQI+ community goed. En Ben, geniet van jouw roem en fame. Samen met jouw eerste ereheer Laurens Bervoets en Aladin Kadioglu als tweede ereheer. Ciao, ciao daar, Ben.
1: Dankjewel. Bye-bye.

0: Oostende. En zo nam Camille ook afscheid van Oostende. En zo namen wij ook afscheid van Blankenbergen voor deze zomer van 2026. Dit was meteen ook het laatste Radio 2 zomerweekend hier. Vanaf morgen de gewone programmatie met Peter die je weer met het hele team en Margot wakker maakt. Goedemorgen, morgen om 6. Mensen vragen hier al, is Guy de Bree terug met de Bree-historie? Ja, volgend weekend is het hele weekend weer terug met de zoete inval, Guy de Bree en de Bree-historie. Dus check maar eens bij Radio 2 via VRT Max. Daar vind je alle informatie over de programma's. Vandaag sluiten we de zomer legendarisch af. Zometeen met de Zandloper, met Elle Kalabout. En vanaf 10 uur het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000 met al mijn collega's. Maar mocht je gisteren gemist hebben, het afgesloten gedeelte hier van VRT Zomerhit, wel, de winnaar werd zo bekendgemaakt.
1: Dames en heren, de winnaars van Zomerhit 2026, de meisjes van Gabriel!
2: Julia, oh my god.
3: Ja, sorry, ik moest eerst af...
2: Ik ben helemaal perplex. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh my god. Klaasje, kan jij iets zeggen?
4: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel, ja, echt bizar.
3: Hanne, wat altijd heel belangrijk is natuurlijk. Jullie willen absoluut iets zeggen tegen de mensen, denk ik.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dus dank voor jullie.
5: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: Zonneveire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
0: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Welk moment heeft het leven van Ellen Callebaut compleet veranderd? Dat hoor je terwijl de Zandloper loopt.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, 14 nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. Het ziet er naar uit dat IJsland geen gesprekken zal voeren met de Europese Unie om er deel van te worden. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogacar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
1: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegenstemde. Er moeten nog wel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen en stemmen uit landelijke gebieden. En volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
2: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
0: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. Het dodental na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen, nu al 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen daar nog om overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk.
3: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft wel al aan teams uit het buitenland gevraagd om te helpen met zoeken. Vooral zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
4: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
3: Ja, Nepalese militairen die zouden er intussen wel in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. Daar zouden mogelijk meer dan 100 werknemers vastzitten, maar het is niet duidelijk of die nog leven of niet.
0: Er werd ook altijd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Is daar nog nieuws over?
3: Ja, door al het puin is een natuurlijke dam ontstaan, maar die is erg instabiel en kan dus elk moment instorten. En volgens de laatste informatie is die nu al aan het overstromen en dreigt dus al dat water opnieuw naar beneden te stromen. Reddingswerkers durven dus niet meer in dat risicogebied komen.
0: Dankjewel, Lucas. Sport. In het voetbal is Standaar met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Standaar springt zo naar een derde plaats in de stand na Charleroi en Club Brugge. En Lommel won gisteren met 0-1 van Cercle Brugge. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets.
5: De winnaar is de zomer van Oya Leva Cabri!

0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer. Dan nog 21 graden. Vooraan in het nieuws, zoals gevreesd, heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogačar. Meer bij Sportza en op vrtnieuws.be.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Radio 2. Dag Ellen Kallebout.
3: Dag Peter van der Weijre.
2: Ellen Kallebout met OU.
3: Ja, ik heb niks met de chocolade te maken.
2: Nee, nee, sowieso niet, maar die wordt toch heel veel verkeerd geschreven, die familienaam.
3: Heel veel. Nog steeds in de pers, nog altijd AU, heel veel.
2: Bij deze rechtgezet?
3: Ja, OU.
2: Ja, sowieso. Jij geeft niet zo heel veel interviews, hè?
3: Nee, ik ben er wel selectief in, ja. Ik ben mezelf soms rap beu gezien. Te veel dan.
2: Ah, oké. Okay.
3: Dat is echt bewust. Als ik zo te veel mijzelf zie in de krant of op HLN, dan denk ik, boe.
2: Ja.
3: Ja, dan ben ik mezelf rap beu.
2: Sorry, want dit duurt toch een leven lang, dit interview. Ja. Dus dat gaat wel even duren. Ik ben blij dat je hier bent. Want ik denk dat het is echt bijna geleden van de opnames van Mijn Zoon Verhulst, dat we elkaar gezien hebben. En ik denk dan altijd met heel veel fijne gevoelens aan terug. Dat was ontzettend. Ja, omdat jullie ons enorm omarmden en warm ontvingen. Wat niet zo evident is voor een tv-productie, vind ik.
3: Nee, maar dat is wel de bedoeling. Als je bij ons komt, dat je echt een goed gevoel hebt. En dat het ook een beetje een vakantiegevoel zal zijn.
2: Ja.
3: En dat het toch een beetje zo thuiskomen is bij ons. Zo. Dat
2: wel,
3: was de
2: dat
3: bedoeling.
2: Was het ook. Ja, van genoten. Maar kijk, is het niet vooral voor jou, Ellen. Zo meteen draaien we de zandloper om. Dan begint jouw leven te lopen. En dan, ja, op het einde is de zandloper leeg. En dan is het leven ook even voorbij.
3: Klinkt heel triestig.
2: Dat is ook wel een beetje zo, maar we gaan er iets leuks van maken. Ja, welkom in mijn zandloperhuis. Je mag de zandloper omdraaien. Okay.
1: Peter van der Veire

0: Welk moment heeft Ellen Callebaut compleet veranderd? En welke gevolgen had dat voor de rest van hun leven? Ik ben Peter van de Veire en ik praat met Ellen terwijl mijn zandloper loopt. Onherroepelijk, zoals het leven zelf.
1: Zo.
2: Ziezo. Even kijken. 12 december 1977. Neem ons even mee. Waar zit je ongeveer?
1: Ik ben geboren in Oostende, aan het Zeetje. Dus een echte West-Vlaamse. Ik ben opgegroeid. Ik had een broer die 5 jaar ouder is. En ja? Ik heb een zus die 5 jaar jonger is. Dus wij schelen.
2: Je zit in het midden?
1: Ik zit in het midden.
2: Oké. Okay. En je bent de tweede van... Dat zijn meestal de heftigste.
1: Ja.
2: Is dat ook zo?
1: Nee, weet je wat? Het probleem was, ik had een hele lieve, brave broer. En dan kwam ik. Dus...
2: Dat zijn de clichés,
1: dus,
2: ja.
1: Dus ik heb wel zo wel moeten vechten voor mijn plaats.
2: Toch wel.
1: Maar,
2: en jouw zus, hoe is die dan?
1: Die is nog heftiger dan ik.
2: Ah,
1: dus mijn ouders hebben echt zo de boel zien achteruit gaan. Nee. Het was, maar dat is wel zo. Hè. Het was echt zo de klassieke. Mijn broer was een brave, dan kwam ik. Dan probeerde ik al zo wat ietsje meer. En dan was mijn zuster daar nog meer...
2: Maar jullie hadden alles geregeld. Dus zij komt dan gewoon naar
1: zij
2: haar zin.
1: Ja, zij had vrij spel eigenlijk. We hadden de weg vrijgemaakt voor haar.
2: Goeie band met je zus en broer?
1: Ja. Allebei. Als kinderen hebben wij wel ook wel onze ruzies gehad of zo. Maar we komen nu nog altijd steeds heel goed overeen. Dus,
2: zien jullie elkaar nog veel ook? Ja.
1: Mijn zus is eigenlijk heel toevallig ook getrouwd met een Antwerpenaar. En die woont bij mij om de hoek in Antwerpen.
2: Oké. Okay.
1: Dus, en mijn broer is in Oostende gebleven. Dus ik zie eigenlijk mijn zus wat meer dan mijn broer. Mm-hmm. Maar heel fijn. Heel fijne relatie.
2: En je vader en je moeder?
1: Die wonen nog steeds in Oostende.
2: Oké.
1: Okay. Dus,
2: wat deden die of wat doen die?
1: Wel, mijn mama had een kledingwinkel. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk opgegroeid. Mijn mama was eigenlijk huismoeder, want wij woonden eigenlijk achter de kledingwinkel en boven de winkel. Dus eigenlijk was mijn mama wel altijd thuis.
2: Ja.
1: En mijn papa die was zo ploegoverste in de grote fabriek in Zandvoorde. Dus die had zo wel vroeg laat. Dus dat was zowel... die was eigenlijk niet zo heel veel thuis. Maar ja, mijn mama die was eigenlijk altijd thuis.
2: Die was altijd thuis. Dus... Welke fabriek was dat?
1: Een UCB was dat vroeger. Dat was zo waar dat er wasproducten van Dash of zoiets gemaakt werden. Of zo, van die dingen. Dus ik denk dat dat ondertussen ook al veranderd is van naam.
2: En een warme band met je ouders?
1: Ja, uiteraard ook wel een beetje een rebelse periode gehad. En dus als puber. Maar nu is dat volledig heel warm. Die zorgen nu voor Billy. Dus,
2: voor de hond?
1: Voor de hond.
2: Op dit moment. Ja, want trouwens die Billy, ik ben daar Peter van. Hè?
1: Ja,
2: dat weet
1: jij bent
2: je nog.
1: Peter,
2: hè? Het is lang
1: Peter,
2: geleden dat mijn Peterkind nog gezien heb.
1: Ja, hij doet zijn comedy binnenkort.
2: Ja, want ik heb weinig met dieren en honden zo. Maar dat vond ik wel een heel toffe zo, ja. En de andere ook, die intussen overleden is.
1: Ja, Leo.
2: Leo was het, ja. Die dan rondliep als een soort warme buffel. En dan natuurlijk een goede dag kan zeggen.
1: Ja, een grote loebas.
2: Dat. Maar dus je ouders, die hebben eigenlijk geen kleinkinderen, merkte ik.
1: Nee. Mijn zus is ook getrouwd met haar een man. Die heeft 2 kinderen vanuit de vorige relatie.
2: Dus kleinkinderen natuurlijk wel, ja.
1: Dat, mijn broer ook, dito. Ja. Dus ook samen met iemand. Dus die even eigenlijk... Dus Billy is het middelpunt van hun leven. En dat is echt zo. Mijn ouders waren er al van gisteren. En ik denk soms dat mijn moeder die hond gaat doodknuffelen. Dus,
2: Oké, mooi.
1: Ja,
2: zegt die daar soms iets van goh, zo kleintjes,
1: nee,
2: dat is wel iets geweest.
1: Die zeggen soms wel zoiets van, ja, nu hoeft het ook niet meer. Nu zijn we ook te oud en vooral die stress en die zorgen, we zouden dat niet meer kunnen.
2: Ja.
1: Ik denk dat die daar wel vrede mee hebben.
2: Die zijn er oké mee.
1: Maar ja, weet je... Als Victor en Marie bij ons op bezoek komen, dan is mijn vader de eerste van... Oh, uw auto is vuil, kan uw auto wassen. Dus dan komt dat zorgzame naar de pluskinderen of de pluskleinkinderen wel naar boven.
2: Hoe was je zelf als kind?
1: Heel actief. Heel actief. Nooit thuis. Heel weinig thuis. Niet kunnen stilzitten. Dus ik ging naar de turn, naar de zwemles. Hoe meer ik van thuis weg was, niet dat het niet goed was thuis, maar ik had wel die drang voor te gaan spelen. Of te gaan spelen buiten.
2: Ja, dit heel
1: en dat was zo wel een tijd... Ja, doordat mijn mama met de winkel... Wij mochten zo rond het blokje spelen. Op de straat zo met ons fietsje. Wij mochten de straat niet over, maar wij mochten zo rond het blok wel blijven. En ik had allemaal vrienden en vriendinnetjes wonen om de hoek. Dus ik had een hele fijne tijd.
2: Komt u nog?
1: Ja.
2: Ja, dat is toch ook veel veranderd uiteindelijk. Ja. Want toen je 12 was, dan is er wel een ongeval geweest. Was dat met de fiets?
1: Ja, dat was met de fiets toen ik 12 was, eigenlijk in de zomer. Dus had ik wel een redelijk heftig ongeluk gehad met de fiets. Dus een auto die tegen mij gereden was. En ik ben eigenlijk geëindigd op die chauffeur zijn schoot. Dus ik ben eigenlijk dwars door die vooruit gevlogen. Want terwijl dat de ambulanciers toekwamen, die zeiden me... Allee meisje, waarom had jij geen gordel aan?
2: Ah,
1: en ik begon te wenen, omdat ik zo wat precies onder mijn voeten kreeg. En ik zo, ja, maar ja, omdat ik met de fiets was zo... En dat was wel een heftig ongeluk. Dus ja, ik ben door die vooruit gevlogen. Dus ja, ik was dat wel... Dat heeft mij wel mijn lichaam getekend. Plus mijn... Ik had een dubbele open beenbreuk. Dus als ik tot mijn positieve kwam, als 12-jarige zag ik mijn voet gewoon naast mijn dijbeen hangen. Dus die lag helemaal over. En dan denk je wel even, als 12-jarige, dan denk je, ja, ik ga nooit meer kunnen turnen of kunnen lopen of sporten. Dat was mijn eerste grote angst. Dus,
2: is daar iets veranderd dan?
1: Nee, ja, je bent wel even buiten dienst dan. Je moet even recupereren. Ik had ook, dat was net de pech, dus dat was in de zomer gebeurd. En dan ging ik het eerste middelbaar. En dan moet, ik had echt wel heel veel littekens toen. Ik had het geluk gehad dat ik niets in mijn gezicht had. Ik had zo één krasje in mijn gezicht. Dat ze nooit hebben moeten naaien. Maar ja, wel heel mijn armen en mijn benen stonden vol met littekens. Ze hadden echt uren moeten bezig zijn voor alle glas uit mijn lichaam te halen. Oh. En maanden nadien groeide dat glas nog uit. Want als je vreemd voorhebt in je lijf hebt, dan stoot je lijf dat af. Dus op sommige momenten groeide er gewoon terug glas uit mijn armen. Maanden na de operaties. En dan konden dat er gewoon soms zo met een pincetje uit. Uitpakken.
2: Heel bijzonder. Zit dat er nog in? Nee, toch?
1: Ik denk ondertussen is het toch wel al even geleden. En ik denk dat alles eruit gegroeid is ondertussen. Dus, ja.
3: Radio 2. Pieter van der Veire en de Zandloper.
4: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
3: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
5: De zomer van Oya en Leva Kendrick!
6: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij.
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapeyre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Ellen Kalleboud heeft keihard gewerkt in haar restaurant aan de zee. Het moment dat ze besloot om ermee te stoppen was pittig. En daar had Gert Verhulst veel mee te maken. Gert en zijn onmetelijke liefde. Maar voor Ellen Gert leerde kennen, heeft ze vooral genoten van het leven.
1: Maar daarna ben je wel een heel, want je zei dat net zo, ik was de tweede.
2: Ja.
1: Beetje rebellerende puber geworden.
2: Ja, maar dat was wel maar pas toen ik 16 was of zo. Weet je.
1: Toch,
2: dus,
1: ja.
2: Er zat er wel een bepaalde tijd tussen. En dan was ik van school veranderd. En dan ging ik van het Lyceum van Oostende naar het Koninklijk Technisch Atheneum in Brugge. En dat was opeens een vrijheid. Dat was een poort. En die poort stond altijd open. En dan was dat wel heel verleidelijk voor... Ja, oké, we konden gewoon binnen, buiten. Terwijl dat vroeger het Lyceum, de deuren gingen dicht... Om 8:30 uur de deuren dicht en die bleven dicht tot 4 uur. En daar in Brugge, ja, die poort stond heel de dag open. Dus dat was zo, ja, komen en gaan. En dat was dan wel even een jaar dat ik geprofiteerd heb van het komen en gaan.
1: En wisten je ouders daarvan?
2: Die zijn dat later wel te weten gekomen dan op een gegeven moment. Dus ja, maar dat heb ik eigenlijk wel snel herpakt. Dat was zo even 1 jaar dat het moeilijk jaar was.
1: En waren er dingen die je toen deed waarvan je denkt van... Oh, had ik beter niet gedaan.
2: Maar nee, ik ben blij met alles dat ik gedaan heb. Dat was zo gewoon...
1: Maar het is concreet.
2: Nee, ja, uiteindelijk gingen wij gewoon... Wij zaten gewoon in een parkje zo. Wat je doet als tiener. En sigaretjes gaan roken. En op café met biljart gaan spelen deden wij dan.
1: Wel onschuldig.
2: Maar ja, zeker en vast. Maar ja, naar mijn ouders toe was dat niet zo onschuldig. Als je denkt dat je dochter op school zit... En je hoort later dat die achter de hoek van school sigaretten zit te roken. Of biljart zit te spelen. Was dat toen in die periode niet zo onschuldig voor mijn ouders.
1: Waren er al liefjes toen?
2: Ja, rond de 16 waren er wel al wat jongens in de buurt, ja.
1: Wanneer is de eerste keer je hart gebroken, Ellen?
2: Goh. Nee, ja, ik heb wel nooit echt een gebroken hart gehad. Ik was eigenlijk meer de hartenbreker.
1: Echt? Oei.
2: Ja. Ja.
1: En hoe heette hij?
2: Hoe heette ze
1: allemaal?
2: Nee, ja, nee, dat gaan we niet doen. Nee, er zijn er wel een paar geweest. Sorry daarvoor.
1: Bij deze is het allemaal vergeven natuurlijk. Ja. We gaan even naar een belangrijk moment in jouw leven. Ik kan iets magisch. Ik kan de zandloper stilleggen. Ik kan de tijd stilzetten. 2015, vertel eens. Waar zitten we? Wat zien we?
2: Goh, we zitten in Blankenbergen op de Zeedijk. In Le Grand Café, wat het toenmalig restaurant was van mezelf en van mijn neef.
1: Ja.
2: En toen heb ik de beslissing genomen om te stoppen met de zaak om, ja, om voor het gezinsleven te kiezen.
1: Oké, we weten waar we zitten, 2015. We laten de tijd verder lopen. Vooral duidelijkheid, je kende Gert toen al hoe lang?
2: Goh, hoe lang waren wij toen al samen? Ik denk toch al vijf jaar of zoiets, 5, 6 jaar. Ja. We hadden ook juist het huis gekocht in Oostduinkerken. Mm-hmm. Of 2 jaar al, of zoiets. Dus ja, en dan had ik het restaurant dat ik samen deed met mijn neef in Blankenbergen. Dus
1: dat,
2: ja,
1: deed jij ook al jaren.
2: Ja, dat deed ik ook al jaren.
1: Maar mensen vergeten dat soms.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat je soms de reactie krijgt van... Ja. Het is makkelijk, ze hebben Gert Verhulst, maar je hebt echt wel keihard gewerkt in je leven,
2: ja,
1: al.
2: En ik heb de Gert daar ook leren kennen, eigenlijk. Dus ja, ik heb dat jaren gedaan. Ik heb jaren horeca gedaan. Ik heb dat heel graag gedaan. Mm-hmm. Dat was echt mijn roeping, mijn passie. Dat was, en ik had er ook alle tijd van de wereld voor, want ik had ook geen kinderen. Ik was ook niet getrouwd of zo. Dus toen heb ik Gert Verhulst leren kennen. En ik heb dat ook nog lang zo blijven doen. En we hebben in het begin ook echt... Zal ik het benoemen met latrelatie, is misschien wat overdreven. Maar hij woonde in Antwerpen, had 2 jonge kinderen dan, die 12, 13 waren, die naar school moesten, die weekends vrij waren. Dat was, in het begin zagen wij elkaar ook niet zoveel, omdat dat restaurant dat ook niet toeliet. En zijn job eigenlijk ook niet. Wij leefden dan ook zo wel een beetje naast elkaar. Maar dat is heel lang heel goed gegaan zo. Maar op een gegeven moment, ja, begin je toch wel naast elkaar te leven. Omdat je allebei zo'n drukke job uitvoert, dat je dan toch wel zegt van ja, dat weegt toch wel een beetje op het gezinsleven en op de relatie. Mm-hmm. En dus ja, hadden we dan wel even, ja, in overleg zo een oplossing gezocht van ja, kan ik misschien wat minder werken, zodat het toch wel iets leuker wordt thuis en iets aangenamer thuis en meer quality time. En ja, ik heb dat geprobeerd met wat minderen, maar ja, een restaurant kun je niet part-time uitbaten. Dat is gewoon een hele moeilijke.
1: Dat is een heel druk restaurant, draait ook heel goed.
2: Ja, dat is heel druk. Dat was op de Zeedijk in Blankenbergen. Dus ja, je zit van de paasvakantie en tot oktober is dat vol een bak. Hè. En die seizoenen, dat verlegt hem ondertussen ook al. Weet je, kerstvakanties. Aan de zee is er eigenlijk altijd ondertussen wat volk.
1: Maar dus, wie heeft dan het initiatief genomen om te zeggen van we moeten dit anders aanpakken? Was jij dat of is Gert dat geweest?
2: Dat is onderling gebeurd. We hebben dat gewoon besproken. Van, ja, Gert zei ook van ja, ik zou je graag gewoon wat meer thuis hebben. Ik wil gewoon dat je wat meer dingen, dat we gewoon wat dingen meer samen kunnen doen. Mijn restaurant bepaalde ook onze agenda, zijn agenda en onze verlof. Dan had hij een bepaalde periode verlof en dan zei ik ja. Dan moet jij alleen op vakantie, want dat is een van de drukste periodes van het jaar voor mij. Of met de kinderen op vakantie gaan, die in de schoolvakantie dan zaten. Mm-hmm. Dus ja, dan is dat wel even confronterend dat je partner zegt, je bent gewoon te weinig thuis, ik mis u.
1: En dat Gert Verhulst dat zegt, dat is misschien al straf.
2: En als je zo naar hun job moet en iemand zit thuis die je mist... En die dan ook wel soms al lachend berichtjes stuurt. Ah, hoe laat ben je thuis? En gaat nog lang duren? En zit al gesloten? En weet je, en dat is allemaal goed. En dat is allemaal lachen. En, maar op het duur, ja, is dat wel... Het was ook gewoon echt zo. En dan vertrekt het ook niet meer met een goed gevoel. Als je dan iemand ongelukkig... Ongelukkig is ook een groot woord, maar... Als je iemand thuis laat en die zit weer... En die moet weer heel de dag alleen doorbrengen. Of weer ergens naar een feest of een receptie of een voorstelling alleen gaan... snap ik wel. Dat is aan twee kanten dan ook niet fijn.
1: Heb je dan nooit getwijfeld over de relatie zelf?
2: Nee, dat niet. Nee, die relatie was dan wel zo sterk en zo goed dat ik daar niet over getwijfeld heb. Mm-hmm. Vond dat eigenlijk ook wel mooi dat hij mij miste. Dat is ook wel een teken van liefde. Dat hij zei, ja, ik wil gewoon meer tijd met u doorbrengen. En nu is het er gewoon te weinig.
1: Ja.
2: En ik had dat ook, dat gevoel. Dus, maar voor mij was dat zo'n moeilijke beslissing, omdat dat voor mij ook mijn kindje was. Ik had mijn neef daar ook naartoe mee in betrokken in heel die zaak. Die ook als een broer is, mijn neef voor mij. Dus, en dan moet iemand zeggen van ja, deze lukt niet meer op deze manier voor mij.
1: En hoe lang heb je erover gedaan voor je dan de uiteindelijk beslissing genomen hebt?
2: Oh, toch wel een half jaar of zoiets.
1: Echt?
2: Ja, dat is niet zoiets dat je zomaar zegt van... Ik zet hier een punt achter, want dat is ook niet iets... Als je deze keuze maakt, dat is niet van... Ja, ik heb een fout gemaakt, volgende week ben ik er terug. Zo werkt het natuurlijk niet.
1: Ja, maar uiteindelijk dan toch besloten.
2: Ja.
1: Stel dat je dan dat je niet had beslist om daarmee te stoppen. Dat je nu nog altijd aan het werken was. Was de relatie blijven duren, denk je?
2: Goh, daar gaat ervan uit van wel, dat die sterk genoeg is. En dat we dan ook wel misschien een andere manier... Ik zie nu ook hoe mijn neef dat nu verder doet. Zijn vrouw is er intussen bijgekomen in de zaak.
1: Mm-hmm.
2: En die doet dat ongelooflijk goed. En die pakken toch ook wel wat meer vrije tijd. Vroeger, maar dat was ook... Als je start in die eerste jaren, dan probeerde er zoveel mogelijk uit te halen. En ik zie nu mijn neef ook wel meer quality time nemen. En ook af en toe wat meer sluiten. En vroeger deden wij dat gewoon niet... En dat is dan ook wel het verschil misschien. Dus stel je voor dat ik daar wat gebleven, dan was er toch wel misschien ook wel met de tijd wat meer quality time gekomen.
1: Je zei daarnet van, ik heb Gert daar leren kennen of we hebben elkaar al leren kennen. Weet je nog het eerste moment dat hij dan binnenkwam? Hoe ging dat dan?
2: Ja, maar de Gert kwam daar eigenlijk wel al jaren. En ik had er eigenlijk nooit zoveel aandacht aan gegeven. Die zat er toen in de tijd met de revue. De zomershow in het casino. En ons restaurant lag juist naast het casino. Dus heel die kip kwam er dagelijks over de vloer. En koffie drinken of een pasta kan eten. Dus die Gert kwam daar wel al 2 of 3 jaar.
1: Mm-hmm.
2: En het was zo... Die ene zomer was hem vrijgezel. En hij had opeens wat meer interesse. Of zei hem, kom eens niet zien aan mijn revue. Ik zeg, heb ik daar geen tijd voor een revue. Ik zeg, moet ik een keer werken. En kom dan daarna in een drinken. En dan hebben we dat toch eens gedaan en dan zijn we eigenlijk blijven plakken.
1: Je had de signalen wel door.
2: Ja, toen wel. Ja. Maar in de beginjaren was er ook niks. Denk ik. Dat was ook gewoon niet van mijn kant, niet van zijn kant.
1: Nee, want dat is ook effectief. Je zegt daarnet iets heel moois. Hij was mij aan het missen, hij stuurde berichten. Hij nodigt jou uit naar de revue. Ja, de Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
2: Nee, dat is hem toch wel zo. Maar alleen bij mij natuurlijk. Nee, dat is hem toch wel. Ja, Gert is een ongelooflijke lieve mens. Ik denk dat jij Gert ondertussen ook wel al kent.
1: Ja, ja.
2: En dat je die ook alleen maar dat lief zijn en een vriendschap en liefde, dat je hem dat wel kan. Dat past bij zijn omschrijving toch.
1: Dat wel, maar ik zie hem nogal niet als romanticus. Maar kijk, jij wel. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Wat is het meest romantische dat hij ooit gedaan heeft voor jou?
2: Oh, dat vind ik een moeilijke. Dan misschien gewoon trouwen. Vind ik wel een heel romantische ding. Dus ik denk gewoon dat wij getrouwd zijn. Vind ik toch wel een van de romantische dingen die bestaan. Want dat doe je echt, we hebben dat echt gedaan. Wij hebben ook geen kinderen samen. Dus dat was echt zo, voor ons een moment voor aan elkaar te tonen van ja, dit is voor altijd.
1: Had je het zien aankomen?
2: Gewoon nee, maar wij zijn wel, wij bespreken wel snel iets. Gert kan mij ook niet zo rap verrassen. Gert is zelf ook niet zo tuk op verrassingen. Dus wij bespreken wel alles. En dan zegt hij, ja, ik wil wel trouwen. En ja, ik zeg, natuurlijk willen we wel trouwen. Maar we zien wel. Dus ja, dat was zo, dat is allemaal zo wel organisch gegroeid. Dat is niet dat opeens plotsklap een grote verrassing was. Nee.
1: Oké, heb je een ring aan?
2: Ja, uiteraard.
1: Gelukkig, ja.
3: Peter van de Veire en de Zandloper.

0: is Ellen Callebaut als plusmama? En waarom wil iemand die liever anoniem blijft toch deel uitmaken van de reality soap De Verhulstjes?
1: Nu, De Verhulstjes, even daarover, want op een bepaald moment is corona, denk ik.
2: Mm-hmm.
1: Dan begint Victor te vloggen. En zit jij daar plots ook bij? Had je dat zien aankomen dat dat zo groot ging worden daarna?
2: Nee, ja, uiteindelijk is dat die corona, dat is Vic, maar wat dan, vlogdown? Begon hij opeens te filmen thuis.
1: De vlogdown
2: van Victor Verhulst. Dus die waren terug thuis komen wonen, omdat die zoiets hadden van, ja, wij komen liever aan zee wonen in die periode van de corona. Ja, dan wordt er voor hun gezorgd, gekookt, gewassen, hè, de platten en wat. Groot gelijk hebben ze. En dat was ook supergezellig. En dan was er opeens een vlog. En in het begin was dat allemaal grappig, want Marie was thuis, Gert was thuis en ik zat zowel op de achtergrond en die honden werden daarbij betrokken. Maar op een gegeven moment moest die Gert ook terug gaan werken. Die Marie had ook terug job en Vic niet. En zat ik alleen met die Vic en dan begon ik ook zo opeens meer in de hoofdrol te komen. Ellen, we gaan vandaag dit doen voor de vlog. Zullen jij dat zitten? Ja. En dan denk ik, ja, hallo, ja, tuurlijk kan ik dat doen voor u. Ja. Dus ja, dat is allemaal zowel organisch gegroeid. Ja, totdat er opeens, ja, de vraag van, komt, ja, doen we er geen tv-programma rond. Dus ja, dat was voor mij wel even wennen, want die vlogdown was nog iets anders. Mm-hmm. Dat is gewoon de Vic die rondloopt met zijn vlog, dan dat je opeens een heel cameraploeg in je huis had. Dus ik stond daar niet voor te springen in het begin.
1: Toch
2: zeker
1: niet?
2: En vast niet, nee.
1: Hoe hebben ze jou dan overtuigd dan?
2: Eigenlijk heeft James Cook mij overtuigd. Onze huisvriend, James Cook.
1: Een van de huishonden.
2: Ja, dus die zei van, Ellen, dat gaat dat tof zijn. Want dat was zo van, ja, er gaat 3 Verhulstjes thuis zitten. Die er allemaal van, oh, leuk, oh, pop. Maar die zaten wel in de media allemaal. Ik niet. Ik was eigenlijk redelijk gelukkig met mijn leven dat ik had. Dus, en dan dacht ik van, ja, zolang dat ik maar de vrijheid heb van als ik me niet goed voel, dat ik kan weglopen. En dat heb ik in het begin ook gedaan. Dan ging ik gewoon naar de keuken gaan afwassen. En dan ging ik af en toe gewoon wel echt uit beeld. Dus nee, maar James Cook heeft mij echt overtuigd voor dat te doen.
1: En tevreden over?
2: Ja, heel tevreden ondertussen. Dat is, ja, ik zeg het, dat is zo gegroeid. We zijn nu bezig, denk ik, aan seizoen 7, als ik het goed heb. Ja. Ja, ik denk dat wij seizoen 7 hebben. We hebben ondertussen nog een spin-off met de Maison Verhulst ondertussen, waar dat jij de gast was. Ik heb nu een eigen kledinglijn bij de Fashion Store. Dus dat zijn allemaal, dat komt allemaal wel van die Verhulstjes eigenlijk. Dat allemaal afkomstig is. Dus,
1: wat is daar ergens over gesproken van, oké, we gaan dit 10 seizoenen doen en dan stopt dat?
2: Nee, je begint daaraan en je weet ook niet van, ja, zitten de mensen hier op te wachten? Hoe wij een ei bakken of hoe ik toen in de tijd Marcel sondeerde, dan denk je toch wel even van, ja, dus, wie zit hier op te wachten? En dan denk ik van, ja, dit is ook maar ons leven. En dat was op zich was dat wel een succes. En dan, was
1: ik vond dat heel fascinerend, hoe mensen inderdaad honden, ik wist niet dat het bestond, sonderen van honden, maar kijk, dat soort dingen. Dus, ja, want jullie krijgen toch vooral positieve reacties. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen soms lastig komen doen bij jullie.
2: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik moet wel zeggen, ik lees bijvoorbeeld wel geen commentaar op Highland. Dat doe ik bijvoorbeeld niet. Dus ik lees eigenlijk bijna niks van commentaren, alleen op mijn eigen profiel. En dat is allemaal redelijk positief. En de mensen die mij komen aanspreken op straat zijn ook allemaal positief. Dus,
1: heb je het soms dat je bij de bakker staat en dat mensen jou aanspreken? Of,
2: En mensen herkennen mij meestal aan mijn stem. Eerder dan aan mijn... Meestal zeggen ze, oh, ik herkende die stem al. Zo, die draaien hun dan gewoon om, zo van, als ik bestelling doe. En dan denk ik, niet altijd altijd zo positief is, maar...
1: U had een mooie stem.
2: Ja.
1: Ik vind dat wel...
2: Gewoon niet om mee te zingen, maar...
1: Nee, zingen moet je niet gaan doen.
2: Nee, dat doe ik niet meer.
1: Sowieso. Hoe is de band met de kinderen trouwens? Want weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet? En dat er duidelijk werd van, kijk, dit is, een blijvertje.
2: Ja, die waren eigenlijk 12 en 13. Ik denk dat wij toen een half jaar samen waren.
1: Ja.
2: En dan heb ik voor de eerste keer gewoon thuis aan de keukentafel hebben wij samen gegeten. Gert had al een foto getoond van mij. Ik heb een nieuwe vriendin, of ik ben een beetje verliefd. En ik had ooit een foto gestuurd. Ik had ooit een badmuts gekregen van Gert als cadeau. Een ongelooflijk cadeau. Want dat is iets... Ik ging toen veel gaan zwemmen. En die zei van, kijk, een schoon badmuts. Zo. Ja, dus ik had daar eens een foto van genomen van, de badmuts past mij goed met mijn zwembril aan. Dus echt zo de onflatterendste foto ever. En die toonde hij aan zijn kinderen, dat is mijn nieuwe vriendin. En die vonden dat eigenlijk zo grappig. En ja, uiteindelijk is dat altijd goed blijven gaan.
1: Maar toch een half jaar gewacht voor...
2: We hebben wel een half jaar gewacht, wat ik ook wel goed vond. Want ik, van mijn kant was er ook een bepaalde stress voor die kinderen te leren kennen. Want als dat niet klikt, is dat, ja, dan stopt het verhaal gewoon. En? Kan ik me voorstellen. En dat klikte meteen. En ik denk dat ook een deel van mijn geluk is... Ik had niet veel tijd, want ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus ik keek uit naar mijn komst. Dus ja, omdat ik moest dan in het weekend werken, in de week moest ik ook veel werken in de paas. Dus eigenlijk kwamen die mijzelf eerder bezoeken in het restaurant aan zee, dan dat ik bij hun tijd had om... En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant. En die konden alles bestellen wat ze wouden. Dus ja, dat was...
1: Oh, heerlijk. Dus nooit conflicten gehad met
2: nee,
1: hen?
2: Nooit.
1: Heerlijk.
2: Nooit.
1: Ja, ja, want effectief zou je kunnen zeggen, van, het is niet evident om dan nee. plusmama te zijn, maar...
2: Nee, want het zijn ook ongelooflijke kinderen, tot de dag van vandaag nog ook. Ja, dat zijn volwassen mensen nu. Wij komen zo goed overeen. Dat is, ja, dat zijn eigenlijk, ja... Ik zou er ook gewoon als, met Marie als vriendin met ons twee op vakantie gaan en wij de leukste tijd samen, dus...
1: Ja.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.

0: eieren. Er zijn altijd eieren bij de familie Verhulst Kallebout. Dat verbindt hen, samen met dieren. Veel dieren.
1: Ja, ik zei daarnet, van Verhulstjes, zolang het duurt, is het natuurlijk fantastisch. Hoe het komt dan misschien een einde aan? Heb je voor jezelf al uitgemaakt wat de toekomst dan wil brengen? Waar wil je over 10 jaar staan? Ben je mee bezig?
2: Goh, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Ik ben nu zo content en gelukkig met hetgeen er nu is, dat voor mij nog even zo mag blijven duren. Valt er iets weg? Deze was voor mij toch al allemaal als extra, zie ik dat. Dus ik ben content zoals het is. En in de toekomst toe, ja, dan hoop ik eigenlijk dat Gert wat meer rust kan vinden. Ik hoop wel dat hem altijd kan blijven werken, want dat is ook gewoon wat hij hem graag doet. Mm-hmm. Maar misschien een beetje minder. Want ik ben zo toch wel ouder.
1: Het gaat niet gebeuren, Ellen. Ja,
2: het is moeilijk. Maar ja, en hij houdt gewoon van zijn werk. Dus hij moet het ook wel blijven doen.
1: Ja. Nog even over jouw restaurant. Omdat jij net bezig was. Jouw neef, heeft hij dat ooit kwalijk genomen dat je weggegaan bent?
2: Nee, dat is dan ook zo mooi. Dat is ook het mooie. Dat is echt een prachtkerel. En die zei gewoon tegen mij, Ellen, zei hem, als ik de lotto zou winnen, zou ik ook stoppen. En dat is die dat mij bijgebleven is. En dan heb ik die, ja, wel natuurlijk met de tranen en geknuffeld. En ik heb er ook nog een supergoeie band mee. Ik denk dat ik daar dagelijks contact mee heb, al is het in berichten. Dus die hebben mij niks kwalijk genomen.
1: Ja. Word je oud met Gert?
2: Ja. Hopelijk.
1: Ja. Zijn jullie soms over de dood bezig? Zijn jullie daarmee bezig van... Ooit stopt het hier?
2: Goh, ik niet. Ik kan geen tijd of energie steken in iets wat je niet weet. Het kan straks ook al gebeuren. Hè. Ik kan straks vertrekken met mijn auto hier en nooit meer thuiskomen. Dus dat heeft dan eigenlijk geen zin om daarmee bezig te zijn. Ik kan ook pas binnen 40 jaar zijn. Dus ik ben daar niet mee bezig. Gert daarentegen is er wel wat meer mee bezig. Hij is dan ook 10 jaar ouder. Maar ik denk dat dat toch in zijn karakter is voor daarmee bezig te zijn. Ik denk niet dat als ik 10 jaar ouder ben, dat mijn standpunt gewoon altijd hetzelfde zijn. Dat ik er niet mee bezig ga zijn.
1: Wat bedoel je, het zit in zijn karakter?
2: Ja, Gert is zo wel wat meer zo wat van... als hem zo wat mensen rondom zie doodgaan of sterven... dan denkt hem toch wel, dan is hem daar toch wel wat mee bezig. Zo van, zoals Hans Otte bijvoorbeeld, dat is een leeftijdsgenoot. Mm-hmm. Maar Gert dan denkt hem toch wel even zo... Ja, gezondheidsgewijs of zo. Ja, het kan gewoon ieder moment wel iets gebeuren.
1: Begint hij dan plots gezonder te leven of zo? Of?
2: Nee, helaas. Nee. Jawel. Ik probeer hem wel gezond te houden. Dus dat is dan ook maar van korte duur.
1: Af en toe heeft hij bevliegingen dat hij heel gezond begint te leven.
2: Ja, maar... het is in hele extreme. In extremen.
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Ik geef ze een voorbeeld.
2: Ja, dan kan hij ook gewoon zo bijna stoppen met eten. Of dan alleen maar zijn eigen uitputten met het sporten. En dan de week erop is het alleen maar eten en drinken. Dus het is echt wel...
1: Ja, tegen mij zegt hij altijd van... Ja, maar ik zit elke dag op mijn roeimachine.
2: Ja, ja, hij doet wel zijn best, maar niet elke dag.
1: Toch niet elke dag?
2: Niet elke dag.
1: Maar eet hij nog elke dag een ei en zo?
2: Ja, dat wel.
1: Ja.
2: Dat hoort erbij. Maar ieder verhulstje eigenlijk, hè.
1: Ja, wat is dat met die eieren en die verhulstjes?
2: Ja, wij houden gewoon van eieren, ja. Ja, dat is toch het lekkerste dat er
1: dat
2: bestaat.
1: Dat is ook heel lekker. Jij ook dus?
2: Ja, ja zeker. Ja. Ik eet geen vlees, dus ik denk dat ik nog het meeste eieren eet van alle verhulstjes.
1: Op die manier, ja. Ja, want jij houdt enorm van dieren. Ja. Je eet geen vlees, vegetariër. Jij wil ooit een dierenasiel.
2: Goh, als ik zou zeggen... ik hou van mijn leven zoals het nu is. Het is daar niet toe. En ik heb die luxe van Oostijnkerken, naar Antwerpen, naar Saint-Tropez. Maar, dus ik ben heel weinig op één vaste plek. En nu hebben wij een hondje Billy. En die is klein genoeg voor gemakkelijk overal mee naartoe te nemen. Maar ja, het liefst zou ik misschien op een fermette willen wonen. Of met een hele hoop dieren in de tuin. Ik denk dat ik dat ook wel zou kunnen.
1: En waar zou dat dan moeten zijn?
2: Goh, dan toch wel ergens aan zee.
1: Toch?
2: Ja.
1: Daarover gepraat met Gert van zeg.
2: Ja, maar ik zeg het, ik hou ook wel van mijn leven zoals het nu is.
1: Ja.
2: Dat nomade bestaan. Ik heb wel soms het gevoel dat ik een nomade bestaan. En ik heb altijd een zak met kleren, vuile was, eten, die slecht wordt in de frigo, omdat we dan 2 dagen in Antwerpen blijven. Ja. Dan ben ik iemand die zo van, dat wordt slecht, en pak ik dat maar mee. Dus mijn auto zit altijd vol. En ik, dat is een continu. Dus ik heb zowel een beetje nomade bestaan, wat het leven ook nooit saai maakt. Dus ik hou er ook wel van. Maar als ik dan zou denken van... ik moet op één plaats wonen... dan zou ik denken van... dan mag het voor mij aan de zee zijn. En dan liefst met een hele grote tuin met heel veel dieren. Heel veel honden, maar ook kippen, ezels, alpakas, dan mag alles erbij.
1: Ziet Gert dat ook zitten, ja?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, maar ik zeg het, dat is nu totaal niet aan de orde. En ik denk dat dat er ook nooit zal zijn. Ik denk dat dat echt wel een droom is dat nooit zal uitkomen. Maar dat hoeft ook niet, want ik mis dat ook nu niet. Maar het is maar, moest het zo... Moesten we moeten kiezen en we kunnen niet meer rondreizen... of we moeten op één vaste plaats blijven... dan zouden er wel heel veel beesten bij komen.
1: Heel veel alpaca's, ja. Dus volledig naar Saint-Tropez verhuizen is op dit moment geen optie.
2: Nee, dat zou ik ook niet kunnen. Ik hou wel van Vlaanderen eigenlijk. Dus ik vind het wel leuk om af te wisselen.
1: Ja. Intussen is de zandloper bijna doorgelopen. Stel dat de mensen ergens een grafschrift moeten verzinnen voor jou. Wat moet erop komen?
2: Dan zou ik iets willen in de vorm van dat, ja, positiviteit. Gelukkig.
1: Dat zijn goede woorden. We zetten dat erop. Elle Kalleboud met OU, dank je wel.
2: Dank je wel, Peter.
0: Wil je het verhaal van Ellen Kalleboud opnieuw horen of de andere gesprekken bij De Zandloper, dan zit je goed bij VRT Max. Vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT 1 na het journaal Laat.

0: Radio 2.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
5: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
6: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
7: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
6: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
8: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
9: Papa?
10: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
13: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: is 10 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdikt na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
1: Dan moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
0: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het is gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegen heeft gestemd. Er moeten wel nog wat stemmen worden geteld, vooral dan die dat per post zijn uitgebracht en stemmen uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
2: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
0: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. De zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan oplossen, gaan opbreken.
0: Intussen roept de regering van Nepal op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Veel bewolking vandaag, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, kans op onweer ook, dan 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lore. Zeggen, hoe fantastisch was dat gisteravond met die finale van VRT Zomerhit. De zomer van Oyalele van K3 is de VRT Zomerhit van 2026. We moeten daar nog een hele dag van bekomen. En dat doen we met het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Weken geleden zijn we die zomer van Radio 2 begonnen met die Zomerhits 1000. Wel, de beste songs, die krijg je nu op een rij tot vanavond 8 uur. Iets voor 8 uur, dan hoor je die nummer 1 nog eens.
5: Uit Radio 2, Zomerhits 1000.
6: Benjamin Scholaert,
7: VRT Radio 2.
4: En qua zomerhitgehalte is deze sowieso al 10 op 10. Het is Kessera Mevide van de Gibson Brothers. Goedemorgen.

de Gibson Brothers met Kiss Rami Vidag. Morgen duiken we dus samen dat nieuwe radioseizoen in met Goedemorgen Morgen met Peter en Margot. Win-win ook met Xavier, Anne en Daan, die zijn ook terug. In de namiddag hoor je Radio 2 Hitmix met Brahim, onze nieuwe collega. Radio 2 Spits met David is er ook weer. En om 6 uur is het aan Kim de Brie met Radio 2 Olala. Maar dat is dus allemaal voor morgen. Eerst gaan wij samen die zomervakantie uitwuiven. Met hetzelfde als waarmee we die vakantie begonnen zijn eind juni met de Radio 2 Zomerhits 1000. Vandaag krijg je de beste muziek uit die lijst. Dit is 152, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

Ja, die zijn deze zomer naar een zeer bijzonder land op reis geweest, hoor. Naar het Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Geen idee waar dat ergens ligt. Wat ik wel weet, dat is dat ze op 152 staan. Eén plaats hoger, 151. Fijn duo, Meteor en Snelle met Kijk ons nou.

0: ondertussen een bericht gekregen van Jo de Pauw. En Jo schrijft: Benjamin, we hebben zo genoten van die zomer van Radio 2. En ja, we missen jullie nu al in Blankenbergen. Ja, we zitten opnieuw in Brussel, hè. Jo, ik kan jou zeggen, wij missen al die lieve mensen die eens goeiedag kwamen zeggen. Toch ook al een beetje, hoor, want dat was heel, heel, heel fijn, heel plezant. Je kreeg de nummer 150, Outcast met Heya, en zo meteen een beetje in Spaans en ook in het Engels.
1: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.

Het is nummer 149. Minderville met Demasiado Corazón. En morgen zijn dus al die vertrouwde radioprogramma's terug. En de beste muziek uit de Radio 2 Zomerhits 1000, die hoor je vandaag de hele dag. Je kan trouwens ook mee aftellen, want die lijst, die volledige lijst, die vind je ook terug op Radio 2 op VRT Max. En wees maar zeker dat dit nummer bij die beste zomermuziek hoort. Het is een nummer met een UV-index van 10, dus zeker goed smeren. Heel belangrijk bij deze Les Sunlight Détropiques van Gilbert Montagnier. Goedemorgen.

Kathleen Verhangen schrijft in de app van Radio 2. Benjamin eerst Boogie Wonderland en dan ook nog Gilbert Montagnier. Mijn zondag kan niet meer stuk. Maar wel, Kathleen, ik kan jou zeggen, er komen nog parels aan, hoor. Het beste uit die Radio 2 zomerhits 1000. En deze was legendarisch, hè, in de 90s. Weet je dat nog in dat latexpakje? Alana Dante. Ja, stel je voor dat je de afgelopen zomer in dat latexpak had moeten rondlopen met al die hittegolven. Ik denk dat je dan op een bepaald moment bijna ontploft. Combinatie van hitte en zweet. Hier had ze wel goed stand, hoor. 147, Alana Dante met Ticket. Take me for a ride, beter. Ja, en zometeen gaan we naar een strand in Italië voor Raymond van het Groenewoud. Die was met vakantie, zag er twee meisjes. En dat was de inspiratie voor de nummer 146. Eerst even de weg op. Op dit moment geen problemen gemeld. Heel goed.

0: waren gisteren geen twee meisjes hoor, maar wel drie meisjes. Die op het strand van Blankenbergen de VRT Zomerhit 2026 wonnen. K3 was het natuurlijk met de zomer van Oja Lele. En je kan de volledige show van gisteren natuurlijk nog eens herbeleven op VRT Max. 146 was voor Raymond van het Groenewoud, twee meisjes, één plaats hoger. Queen en Don't Stop Me Now.
1: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
2: VRT Radio 2. Benjamin Scholaert.

0: Danny Corfredini. Nee, we gaan niet stoppen. We gaan door tot 8 uur vanavond met het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000. 145 was dus Queen, Don't Stop Me Now. En één plaats hoger, ILO en Mr. Blue Sky.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
2: 144.

0: 144 Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. We zijn vandaag 30 augustus. Die grote vakantie is dus nog niet voorbij. Nu, ik was vorige week in een groot warenhuis en daar kon je echt waar al een kerstboom en kerstballen kopen. Dat is voor wie er echt wel heel op tijd wil mee beginnen. In ieder geval, dat deed mij wel denken aan dit hier. Ja, want op zondag 8 november, dan organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen Radio BNE The Red Pack Live in Concert, The Best of Christmas. Dat is trouwens ook de laatste keer, de allerlaatste keer, dat je die mooiste Red Pack Evergreens zal live kunnen zien. Op de affiche staan Helmoet Lotti, Lies, Yannick Bouvy, Kleimas en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Dus qua stem is dat allemaal 10 op 10, hè, met die mensen. Nu, wil je erbij zijn op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Er zijn nog kaartjes en die kan je kopen via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Allemaal dus voor de allerlaatste Radio BNE. The Red Pack Live in Concert, zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
1: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.
0: Radio 2. En ik kan je verzekeren dat All I Want for Christmas van Mariah Carey niet in deze lijst staat. Wel de Bangles op 143, Walk Like an Egyptian.

Ja, die zijn dus met vakantie geweest naar Egypte. Ofwel daar ergens op een strand gaan liggen of bij een zwembad. Ofwel zo langs de Nijl met een cruise en dan naar de piramides gaan kijken. De Bengals, Walk Like an Egyptian. 142, ABBA, Waterloo.

45 is voor John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Eén plaats hoger komen wij Pommelien Thijs tegen. Ja, Pommelien, die won al twee keer de VRT-zomerhits. In 2023 was dat met Robbe Veronder en vorig jaar nog met Atlas. Maar met deze is het niet gelukt. Op 140 Pommelien met Ongewoon.

0: Ik niet hoe ik zonder moet.
1: Die zomer van 2026 was er weer eentje met veel festivals hoor, voor deze Pommelien Thijs. Op heel veel podia gestaan. En altijd steengoed en zonder twijfel. 140 was voor Ongewoon van Pommelien. Nog één voor het nieuws van 11 zitten we bij Valle con Dios, Puerto Rico, 139.

0: takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Puerto Rico, Vaya con Dios 139.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En zometeen zitten wij bij nummer 138 en meer 80's dan die song is bijna niet mogelijk. Je ontdekt het na het nieuws van 11.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten, vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. En volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en ook een risico voor burgers. Volgens de buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. Want de gemeentes en het gewest doen wel hun best. Maar het is de federale overheid die het meeste tekortschiet, zegt Erik van de Zanden van het buurtcomité.
1: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld. En toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
0: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Een van de bewoners van de aanpalende woning is gewond geraakt, want die probeerde te vluchten voor de vlammen van die wagens door uit het raam te springen. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aurau. De slachtoffers zijn 20ers. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. De dader is nog niet gevat. De rave is een jaarlijks technofeest in de regio dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. En de zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan plotseling gaan opbreken.
0: De Nepalese regering roept op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot, naar eigen zeggen, wereldwijd 0,01% uit van alle broeikasgassen. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Vrij veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met buien en ook kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Lore. 11:03 en op dit moment geen problemen gemeld op onze wegen.
4: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
5: Maatkasten Online.
6: Radio 2. Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Benjamin Scholaert.

Morgen met Peter en Margot. Ja, en als je die socials van Radio 2 en van Goedemorgen Morgen volgt, dan weet je dat er al een hele tijd iets te doen is met een getal. 19.900 en zoveel. En vanaf morgen gaan we eigenlijk te weten komen waar dat precies op slaat. Want dat is ja, nu nog altijd een zeer groot mysterie natuurlijk. Zometeen zitten we in Turkije met onze Radio 2 Zomerhits 1000 met de Tarkan en Schmarek. Maar eerst 137, dat is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Goedemorgen.

0: deze zomer ook nog eens een dikke comeback geforceerd. Hè? Ja, met die nieuwe Confessions-plaat, Confessions on the Dancefloor Part 2. Maar dit kwam uit het begin van de carrière. Eerste helft jaren 80 op 135 Madonna met Like a Virgin. En zometeen El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya en Leva, K3!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maak je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.

2034. In die Radio 2 Zomerhits 1000. Nicky Jam en Rick Iglesias met El Perdón. Vanaf morgen hoor je al die vertrouwde Radio 2-programma's opnieuw. En op zaterdag is ook de Zoete Inval terug. Zoete Inval met Luc Appermond natuurlijk. Enkele fijne panelleden hebben al toegezegd voor komend seizoen. Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peleman, ook Kat Luiten. Zeg, en jij kan er ook bij zijn, hè? Je kan naar een opname komen. Nu, als je dat wil, dan moet je eens naar VRT Max, naar Radio 2. Dan klik je op Kom naar een opname. En daar kan je dus jouw kaartjes bestellen. Altijd heel fijn, hoor. Zo'n opname. Met ook een stukje taart erbij. Daar wordt dan ook altijd voor gezorgd. Heel tof. Als we spreken over Luc Appermond, dan gaan we ook in één adem Bart Kael noemen. Wel, die komt er straks ook aan. Maar eerst Morricante, Yeke Yeke, 133.

0: Hij was gisteren ook een van die 10 finalisten van VRT Zomerhit. Met zijn zot verliefd was dat. Trouwens, die volledige show, die kan je gewoon herbekijken natuurlijk via VRT Max. En dan zie je natuurlijk die prachtige overwinning van K3 met de zomer van Oya Lele. Zometeen is het aan UB40.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: We zijn die zomer van 2026 hier bij Radio 2 begonnen met die Radio 2 Zomerhits 1000. En nu aan het eind staan van die zomer, krijg je het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000 nog eens mooi in de radio geschoven. Was trouwens ook met Michael Joosses en Caroline de Becker, dat weet je misschien nog. En die komen straks ook nog even mee presenteren. Dit was Mr. President, Coco Jumbo. En zometeen op 129 Michael Cimbello.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhit.

de nummer 129. Komt uit 1983, Michael Cimbello met The Maniac. Dat was het jaar waarin je dus kon gaan kijken naar Flashdance in de bioscoop. Kwam toen ook een nieuwe episode uit van Star Wars, was Return of the Jedi. En we blijven ook nog even hangen in onze Radio 2 Zomerhits 1000 in 1983. Want dit stond toen zeer hoog in onze top 30. Op 128 David Bowie met Let's Dance.

nummer 127 in het beste van de Radio 2 zomerhits. Technotronic, Pump Up The Jam. Ja, en dat is meteen ook een van de beste Belgische hits ooit gemaakt. Hè? Ja, van hier tot in Amerika zijn daar zelfs niet op nummer 1, maar wel op nummer 2 geraakt. Het gebeurt allemaal aan het eind van de jaren 80. Eén plaats hoger, 126, Gloria Gaynor met I Will Survive.

126. Gloria Gaynor met I Will Survive. En ja, die disco-spiegelballen, die mogen wel nog even blijven hangen aan het plafond. Voor de volgende. Want 125 is voor Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

Hilsedliat Antwerpen stuurt mij een bericht en schrijft: Benjamin, wat een prachtige muziek op mijn favoriete Radio 2. Ja, we gaan ook door tot 8 uur hoor, Ilse. Met het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. En ze zitten er ook nog bij, net vandaag 15 jaar samen, waarvan 13 jaar getrouwd met mijn ventje Jan. Zeg, Ilse en Jan, doe er nog vele jaren bij, dat hoop ik van harte. 124, dat is voor Rob de Nijs met Bangerhart.

0: 30 jaar oud deze hier. Op nummer 124 uit 1996, Rob de Nijs over zijn banger hart.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.

0: Radio 2. Ik ga voor u een stripverhaal maken.
1: Ja! Ja. Oh, merci, Markske! Oh.
2: De strips van FC De Kampioenen lezen jullie ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
2: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet daar toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
1: Marcel, ja? Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
5: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja, een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
7: Papa?
8: Ja?
7: Wat gaan we dit weekend doen?
8: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
9: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
8: Meer info op levensloop.be.
9: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Marcel,
5: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
5: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
5: Ja.
6: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: En ik neem jou straks mee op vakantie naar Jamaica. Want straks op nummer 123, Bob Marley. Eerst het nieuws van 12.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. IJsland heeft beslist. De inwoners willen geen hervatting van de gesprekken met de Europese Unie om er deel van uit te maken. En Pogacar leeft nog, grapt hij zelf. Hij herstelt van verschillende breuken na zijn val in de Vuelta. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere belastinginspectie 447 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem om. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Gunter Joosse, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die bijvoorbeeld via WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingsprogramma Pano aan meewerkte, blijkt dat die informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door de georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
0: Dankjewel, Gunter. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen onder controle, maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweerlieden op het terrein en ze krijgen ook de hulp van 30 Duitse manschappen. Er is intussen weinig regen voorspeld, nog altijd veel wind staat er wel. De N68, de hoofdweg daar, blijft er afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken mocht het vuur weer opflakkeren. In Sint-Gillis in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de talrijke schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten die vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers risico. Volgens de 40 buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. De gemeente en het gewest doen wel hun best, maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van de Zanden.
2: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
0: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is nog op de vlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Eén persoon is daarbij ook gewond geraakt. De IJslanders willen niet weten van nieuwe gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze zelf beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar het nee-kamp haalde het dus weliswaar nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al nauw verbonden aan de EU, zegt professor Europese politiek Steven van Hekke.
3: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
4: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aurau loopt op zijn einde wanneer een schutter plots het vuur opent. Een tiental schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. De politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
5: der unbekannten Täterschaft können wir zurzeit noch keine Angaben machen.
4: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
0: En de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar heeft foto's gedeeld vanuit zijn ziekenhuisbed. Pogačar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en ook een hersenschudding. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
6: Dan moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix, tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
0: Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer ook, dan tot 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. Daarmee begon dit nieuws. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lore. Ja, José raadt aan om geen toeren uit te halen. Voorlopig zijn er op de weg ook geen toeren uitgehaald, want geen problemen gemeld.
8: Uit Radio 2, Zomerhits 1000.
9: Benjamin Scholaert.
8: WRT Radio 2. 123.

wij opnieuw samen dat radioseizoen in. Hè? Goedemorgen, morgen bijvoorbeeld. Morgen vroeg met Peter en Margot. Ook win-win met Xavier. Anne en Daan, die zijn er ook weer. In de namiddag Radio 2 Hitmix met Brahim. Radio 2 Spits met David is er ook. En om 6 uur is dan Kim de Brie met Radio 2 Olala. En vandaag hoor je het beste uit die Radio 2 Zomerhits 1000. Dit hoorde er ook bij natuurlijk. Daarnet 123 Bob Marley met Could You Be Loved. 1 plaats hoger, recht in de 80's. 122 is voor Cyndi Lauper met Girls Just Want To Have Fun. Goedemiddag.

En maar paraderen op het strand of bij het zwembad. En nog eens voorbij komen zodat iedereen hem zeker, zeker gezien heeft. 121, I'm Too Sexy van Right Said Fred. Gisteren de zomer van Oya Lele van K3, winnaar van VRT Zomerhit. En exact 24 jaar geleden was dit de zomerhit. Belle Perez, Jody Bernal, Me and You op nummer 120. Goedemiddag.

0: ondertussen een bericht gekregen van Marie-Roos uit Bredenen. En Marie-Roos stelt een zeer, zeer goede, relevante vraag. Ze vraagt: Benjamin, wordt VRT Zomerhit vandaag nog eens opnieuw uitgezonden op VRT 1? Nee, Marie-Roos, nee. Maar gelukkig is er VRT Max. En daar kan je VRT Zomerhit zo vaak herbekijken als je maar wil. Dit was dus Jody Bernal samen met Belle Perez, Me and You. En zo meteen gaan we springen.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de Plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
2: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstand zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezetjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
1: 119.

119. Spring met Spring. Ik krijg intussen een bericht van Fabienne de Wilde uit Waregem. Die schrijft: Benjamin, ik verlang morgen al zo hard naar dat dansje bij Peter van de Veire. Ja, Fabienne, morgen om iets over 8 is het weer van dat, hè? Tenminste, ik vermoed toch dat hij dat morgen nog gaat doen, ja? Het nieuwe seizoen. Ja, in ieder geval, Peter is zo'n danser dat het mij ten zeerste zou verbazen als dat er niet meer zou bij zijn in Goeiemorgen Morgen. Maar we gaan het morgenochtend samen ontdekken, iets over 8 uur. 118 is voor, ja, toch wel een goedje hoor, Freed from Desire van Gala.

samen met mij mee af te lenen die Radio 2 Zomerhits 1000. Want de volledige lijst die vind je terug op VRT Max. Even naar beneden scrollen. En daar staat hij. Zal je zien dat dit de nummer 118 was. Gala met Freed From Desire. En dan... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Jawel, het is bijna 1:30. En het is feest op de radio met Marianne Rosenberg. Ik ben Vidou, 117.

117, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Onze nummer 116 staat klaar. Dat is Ricky Martin met Live in la Vida Loca. Maar ik moet je eerst dit vertellen. Op D40 naar Frankrijk is het opletten voor files op de afrit in Adinkerke.

0: K3 heeft het gisteravond gehaald met de zomer van Oja Lele. Dat is de VRT Zomerhit 2026. En zo meteen krijg je de zomerhit uit 2015. Dit waren de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love op 115.
1: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
2: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas. Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
3: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
2: En wat brengen Yannick Bovy, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
3: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
2: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
3: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
4: Het beste uit Radio 2 Zomer.

0: van Samang met een ster. Hij heeft trouwens grote plannen, hè Stan?
1: Ja.
0: Gaat iets doen met Erik Melaerts. Nu, wat dat allemaal precies is, dat komt hij volgende week vertellen in Radio 2 Olala bij Kim de Brie. Want ook dat programma keert morgen natuurlijk terug, hè, hier bij Radio 2. 114 was het een ster. 1 plaats hoger is het in Duits te doen met Peter Fox, House am See.

Baxter met Murder on the Dance Floor. Was op 112. En ging er ergens in de verte beginnen we zo die top 100 al te zien. Hè? Ja, het is straks Michael Joosses die in het volgende uur, beste uit Radio 2 Zomerhits 1000, die kaap van 100 zal overschrijden. Ja, de volledige lijst vind je trouwens ook terug op VRT Max. Als je echt niet kan wachten, als je het allemaal wil weten, wel daar kan je het vinden. Dit is 111, Manolita van Alizé.

En de liefde voor deze vier was ook heel groot in het midden van de jaren 90. Want echt wel een mega hit. Get Ready met Deep staat op nummer 110. In die Radio 2 Zomerhits 1000. Nog tot 8 uur krijg je het beste uit die lijst. Nu 109. Manu Chao met Gustas Tu. 12.

0: Awesome. Me gustas tú van Mau Chao. Straks het nieuws van 1 en daarna is dan Michael Joosses. Hij neemt je mee in het vervolg van de lijst.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Schoten om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 5 en 6 september in het Park van Schoten om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Ja, en die zomer van 2026, dat is er toch eentje die je voor de rest van het jaar niet gaat loslaten. Daarom zometeen het vervolg van de lijst na 1 uur.

0: Het is 1 uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belastingsinspectie spoort alsmaar meer illegale geldtransacties op in ons land. De brand in de Hoge Venen is vannacht weer opgeflakkerd door de felle wind. En het wielerseizoen van Tadej Pogacar is niet noodzakelijk voorbij. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere Belastingsinspectie 450 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar verdrievoudigd. Ja, Gunter Joosen, hoe wordt het geld in zo'n informeel netwerk doorgesluist?
1: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die via bijvoorbeeld WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem en zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duiringprogramma PANO aan meewerkt, blijkt dat de informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
0: Dankjewel, Gunter. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden nog eens 3 mountainbikers gestoken. De brandweer is vandaag ter plaatse gekomen en vond een nest van Aziatische hoornaars op het pad. Buurtbewoner Guy Murray was er gisteren met de plaatselijke harmonie op stap. Er werden zeker 15 mensen gestoken, zegt hij.
2: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: De aardeweg is er nu afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat zal zeker nog 3 dagen duren. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond opnieuw opgeflakkerd door de felle wind. Na een moeilijke nacht zijn die heropflakkeringen ondertussen wel weer onder controle. Maar, Annemarie de Mulder, de situatie blijft nog altijd complex voor de brandweer.
3: Ja, de brandweer moet er permanent stand-by blijven, want die wind blijft inderdaad heel gevaarlijk en kan het vuur snel opnieuw aanwakkeren, zoals gisteravond dus ook opnieuw gebeurd is. Er zijn dus nog altijd 80 mensen op het terrein. Ze krijgen dit weekend ook de hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlieden, ook 5 Duitse brandweerwagens en een Duitse politiehelikopter om ook vanuit de lucht weer te blussen, want dat lukt er sinds dit weekend gelukkig wel weer opnieuw. Dat is ook nodig, want in tegenstelling tot bij ons heeft het er gisteren niet zo hard geregend en ook vandaag is er weinig regen voorspeld, maar wel nog altijd dus veel wind, dus het is te hopen dat die het vuur vandaag niet opnieuw aanwakkert. De N68, de hoofdweg die dwars door het gebied en langs ook bijvoorbeeld de Barak Michel en de Botrange loopt, die blijft al zeker tot woensdag afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken als dat nodig is.
0: Dankjewel, Amaury. De IJslanders willen niet weten van nieuwe toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar het nee-kamp haalde het nipt. IJsland is op dit moment wel al nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
4: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
5: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aarau loopt op zijn einde wanneer een schutter plots het vuur opent. Een tiental schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
6: De onbekende Täterschaft kunnen we ter tijd nog geen aangaven maken.
5: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
0: Het seizoen van Tadej Pogacar hoeft niet voorbij te zijn, dat zegt het diensthoofd orthopedie van het UZ Leuven. Pogacar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Het WK wielrennen eind volgende maand komt te vroeg, maar met die gebroken nekwervel kan Pogacar wel vrij snel herstellen. Dat zegt dokter Lieven Moken.
7: Als het een heel eenvoudige type nekwervelbreuk is, ik zeg maar het dwarse doornuitsteeksel of het achterste doornuitsteeksel, dat zijn breuken waarvan je eigenlijk veilig terug opnieuw op de fiets kan kruipen, eens dat de hersenschil voldoende hersteld is. Als het een breuk is van het wervellichaam dat stabiel is, dat vraagt toch iets meer tijd. Daar zou ik toch een viertal weken eerder rekenen voor iemand comfortabel terug eerder op de fiets terug kan kruipen.
0: Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord in ons land. Dat was onze opener. Het aantal opgespoorde dossiers is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Meer op vrtnieuws.be.
8: Oké, dankjewel Iris. 6:01. Het valt goed mee onderweg. Toch één probleem gespot. File naar Antwerpen. Die vind je op dit moment op de E17. 10 minuten vanaf Zwijndrecht daar.
9: Radio 2. Het beste uit Radio 2. Zomerhits 1000.
10: Michael Josens.
8: Ik ben stevig ingesmeerd met factor 50. En dat gaat van pas komen. En voor deel 2 van een portie zomer op Radio 2.
9: WRT Radio 2. 108.

0: niet hoe dat bij jou zit eigenlijk, maar... ik heb nog nooit zoveel terrasjes gedaan de afgelopen zomer in mijn 33 jaar op deze geweldige aardbol. Nog nooit zoveel outside geweest door dat prachtige weer natuurlijk, hè, van die zomer van 2026. En daar weet George Michael ook alles van. Hè. Met outside is hij er ook bij in het beste van de zomerhit 1000 op Radio 2. En dan gaan we door naar Noorwegen, naar een trio waarvoor de verkoop van de Barbie-poppen opeens een soort gigantische stijging kreeg in de 90s, want we zitten nu bij de leuke bende van Aqua.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

die kopstem hoort van de broers Gibb, dan weet je natuurlijk dat we hier in de geweldige jaren 70 zaten. En ze zijn er ook bij in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000 hier op 106. De Bee Gees en Staying Alive. En dan vliegen wij vooral 10 jaar naar voren naar de zomer van 1986. Weet je nog, met Jimmy Somerville en de rest van de bende. Zij zijn er ook bij in de lijst. The Communards, Don't Leave Me This Way.

0: schijnt in de 80's. Stond hij ook in de studio met een iets te strakke boxershort. En dan krijg je natuurlijk ook zo'n geweldige kopstem, hè. Legendarische song van The Communards, Don't Leave Me This Way, in de beste van Radio 2 Zomerhits 1000. Zometeen is het aan Meteor en zijn mama.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhits met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya Leleva van Kadri!
4: Ja, het is echt bizar, ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel!

0: plusdienst van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de super plusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
1: Ah, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
5: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
6: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
7: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wiltura in 1 concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. 104.

0: een spannende dag gisteren voor Meteoren. Want ook hij zat erbij bij die laatste 10.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Die laatste 10 finale genomineerden voor VRT Zomerrit. Met nooduitgang uiteindelijk gingen de meisjes van K3 met die trofee naar huis. Met de zomer van Oya Lele. Die volledige show van VRT Zomerrit. Die kan je trouwens herbekijken hè, via VRT Max. Zoveel als je wil. En intussen schuiven wij door nu met Gary Halliwell. Daar zitten we nu. It's a Raining Man.

0: eigenlijk vandaag hebben we toch wel de perfecte dag uitgekozen voor die Radio 2 Zomerhits 1000. Tenminste, het beste van de lijst, want ongeveer ja, graadje of 22 vandaag. Zonnetje komt er af en toe piepen. Niet te warm, niet te koud. Geen regen ook vandaag. En nu vooral ga ik er nog eens 30 graden bovenop gooien zien.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. VRT
2: Radio 2. Michael Josens.
0: Want we zitten nu bij de volgende Belgen. Marja, Luc en Patrick. Maar daarmee kan je niet naar Spanje natuurlijk op de podia, dus ja. En ze moesten iets anders verzinnen en dat werd dan Paradiso. Dat bekt toch net ietsje beter. En ook zij zijn erbij in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000 vandaag. Op 102, daar staan ze met het geweldige Bailando.

0: Ik heb eigenlijk meteen zin om mijn groen gestreepte zwembroek terug aan te trekken die ik bij had in de koffer tijdens mijn bezoek in Blankenbergen de voorbije weken. Maar goed, ik ga je dat niet aandoen als je meekijkt via VRT Max. Ik kan dat niet doen. Nee. Om maar te zeggen, dit is toch ook 100% zomer. Hè? Paradiso Bailando op 102. In het beste van de zomer in Duitsland op Radio 2. Intussen 2:30, even de weg op. Want op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je in de file. Een klein half uur van Rans tot Mashoven door een ongeval daar. En dan nog eentje richting Antwerpen. Op de E17 10 minuten erbij rekenen vanaf Zwijndrecht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dan zitten we nu bij een van mijn favoriete Guilty Pleasure songs. Absoluut. Altijd en overal. We zijn er graag bij. Ook vandaag de Dolly Dots.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: 101.
0: I love me just a little bit more.

0: op dit is een zondag, hè. Zo'n zondag van de laatste dag van de zomervakantie. Met Bruno Mars en de Lazy Song. Zeg, en zometeen dit hier. Maar dan in het Nederlands. En eigenlijk werd de versie in het Nederlands nog een grotere zomerhit dan dit, het origineel. Herken je het al?
1: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
2: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met De Leize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Het beste uit Radio 2.

0: Het is dus eigenlijk een cover, hè? Want ja, het origineel komt uit 1982, namelijk dit hier. Het origineel is van Riccardo Fogli uit 1982, maar Marco Borsato ging er toch met zijn Nederlandse Swiffer over en dan klinkt dat toch een pakje beter uiteraard. Hè. En hij is er ook bij in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000 met De meeste dromen zijn bedrog op 99. En dan schuiven wij door en dan zitten we nu vooral bij Michel Delo, I Say Chupego.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Radio 2.
3: Zimba! Nossa!

precies beton overgegoten over deze song, deze Blurred Lines, tijdens de zomer van 2013. Want ja, weken bovenaan in de Radio 2 top 30, daar met geen stokken van af te krijgen. Ook dat was Blurred Lines. En nu vooral doorschuiven met Stromae, La Rondance. Op 96.

zo'n appje van Mireille die zegt: het is zalig genieten met al die geweldige zomerse muziek op Radio 2. Wel, dit is het beste van Radio 2, Zomer in 1000, zoals je hem eind juni hoorde trouwens op Radio 2. Met hier op 95 Stromae à la Rondance. En intussen zijn die tenten van Circus Camille helemaal opgeruimd. Want ja, heel de zomer heeft zij er ook weer mee rondgetrokken. En ze is ook langs geweest natuurlijk voor een geweldig optreden bij Radio 2 aan Zee. Camille, ik heb het ook live gezien en ik weet nog goed, toen ze deze vuurwerk begon in te zetten, was de pier te klein. Absoluut. Ze is er ook bij hier op 95. Met vuurwerk dus.

0: Kenneth uit Gent zegt, zelfs na 30 jaar begrijp ik er nog steeds geen snars van wat die precies zingen. Maar goed, het blijft een fantastische zomerrit natuurlijk. Hè. En daarom terecht op 94 in het beste van de Radio 2 Zomerrit 1000. Wes en Alane.
1: Hola Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zeg, en zorg dat je binnen een paar minuten echt niets aan het doen bent, want er komt een song aan, jongens. Dat is echt de volle 5 minuten en half volle bakfeest op een zondag. Zo meteen hoor.
4: Elke dag.
5: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden er nog eens 3 fietsers gestoken. De brandweer kon vanmorgen een nest Aziatische hoornaars lokaliseren. Buurtbewoner Guy Murray zag het gisteren gebeuren. Zeker 15 mensen werden gestoken, vertelt hij.
6: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
5: De aardeweg is er nu afgesloten in Kluisbergen tot het opnieuw veilig is. En dat zal zeker nog 3 dagen duren. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt in ons land. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 450 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld overmaken buiten het gewone banksysteem. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is verboden in ons land. In 1 jaar tijd is het aantal opgespoorde dossiers verdrievoudigd. Criminelen maken er steeds meer gebruik van. Dat zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
7: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
5: In het voetbal ontvangt AA Gent Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
8: Het is nog altijd 0-0. Het meeste balbezit is voor Club Brugge, zoals bij de vorige wedstrijden van de landskampioen. Maar de scherpste acties die komen wel van de thuisploeg met Wilson, een kopbal erover. En dan een dubbele kans met het schot van Sonko, de redding van Sommer. En in de rebound trapte Vergara de bal op de bovenkant van de lat. Dat waren de beste kansen, want Club Brugge, ondanks het balbezit, heeft nog niet echt de grote mogelijkheden gehad. Behalve een deviatie van Hans van Aken op een corner in de handen van Davy Roef. Beide ploegen nog geen punten verloren. Het is nog altijd 0-0 tussen Gent en Club Brugge.
5: Dankjewel, Tom. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Peggy. 2 over 2 intussen. Even de weg op, want op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je op dit moment 3 kwartier in de file van Rans tot Mashoven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En ook in de andere richting staat er op dit moment een kijkfile van 10 minuten vanaf Herentals-West. Ook nog aanschuiven naar Antwerpen op de E17, 10 erbij vanaf Zwijndrecht. En door een kapotte bovenleiding rijden er op dit moment geen treinen tussen Boom en Buurs.
9: Uit Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Joost.
0: Zorg dat je nu voor de komende 5 minuten niets aan de hand hebt, want er komt een plaat aan, jongens. Echt waar, Meat Love gaat deugd doen, hoor.
1: WRT Radio 2.
0: Ah, kijk eens hier. Paradise by the Dashboard Light.

0: Dyr. Ik heb mijn strijk. De volle 5 minuten aan de kant moeten zetten, zegt ze in de FH Radio 2. Anders vlogen de hemden van de man los in het rond op deze Meat Love and Paradise by the Dashboard Light. Ja, ik had het jou beloofd. Het ging een feest worden natuurlijk.
1: Radio 2, het beste.
2: Uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Zeg, en dat blijft hier ook maar gewoon duren, want nu castagnettes in uw rechterhand en een flamenco-gitaar in jouw linker. En we zijn vertrokken hier op 92. Want ook zij zijn erbij in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000. En terecht, Gypsy Kings, Bamboleo.

0: Ja, dat was toch wel een grootse zomerhit te pakken. Hè. In de zomer van 1993. De Zweden van Ace of Ace, All That She Wants. Nadien was het ook meteen stil voor hen. Dus ja, dit was het grootste succes natuurlijk. En ze zijn er ook bij in het beste van de Radio 2 zomerhits 1000 op 91. Zeggen, die castagnetten van daarnet, die komen ook nu weer van pas.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. VRT
2: Radio 2. Want, oh la la. Michael Josens.
0: We gaan naar Spanje. Met Samantha. Op 90. Olé.

0: is Peter van der Weijre helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Ja.
2: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
3: Elke dag telt voor twee.
2: Let's go.
3: Radio 2.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maak je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: 89.

filmpje van Catharina Dendermonde. Die is er een zwaarfeestje van aan het maken. Met Radio 2 lees ik in de app van Radio 2. Stoelen en tafels aan de kant. En volle bak aan het genieten van het beste van de Radio 2 zomer in 2000. Met Avicii hier, Wake Me Up op 89. Blijkbaar schreef Avicii dit op 4 uur tijd in de studio. Dan had hij ook nog een stem nodig. Even Ello Black opgebeld, die wou dat dan meteen doen. Ja, en dan krijg je opeens een van de grootste dancehits van de afgelopen 13 jaar toch wel, hè? Met Avicii en Wake Me Up. Zeg, dan zullen we een keer doorschuiven met de volgende Belg in de lijst. Hier op 88. Christophe, die heeft toch nog wat zonden op te bichten vandaag, op deze zondag.

vanmiddag nog tot 8 uur het beste van Radio 2. Zomerhits 1000, zoals je hem eind juni hoorde op Radio 2. Want morgen is natuurlijk iedereen terug uit vakantie met Peter en Margot. Goedemorgen morgen. Ook Win-Win is er terug met Xavier. Anne en Daan zijn ook terug. En in de namiddag hoor je trouwens ook onze nieuwe collega Brahim met Radio 2 Hitmix. Tussen 1 en 4. En vanaf 6 uur is het ook aan Kim de Brie met Radio 2 Olala. Dat is voor morgen. Eerst zomer, zomer, zomer tot 8 uur met dus het beste van Radio 2 Zomerhits 1000 op Radio 2.

0: Ongeveer 2 weken geleden werd ze 68 jaar en dat heeft ze gevierd, deze Madonna, op Corfu in Griekenland. Was daar blijkbaar een redelijk decadent feestje. Maar goed, dat is Madonna natuurlijk, die komt daar meewerken. Ze zit er ook bij, het beste van de Radio 2, Zomerhits 1000 met Holiday. Intussen 2:30, even kijken hoe het gaat onderweg. Problemen op de E313 van Hasselt naar Antwerpen. Daar sta je 1 uur in de file van Ranst tot Massenhoven. Het zijn ook 2 rijstroken dicht door een ongeval. En door omrijders ook 20 minuten vertraging op de Lierse baan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. Ook files naar Antwerpen, E17, 10 erbij vanaf Zwijndrecht. Ook op de buitenring rond Brussel, 10 minuten bij Zaventem. Dan is kijken op de E40 van Luik naar Aken. Ook 1/2 uur rekenen van Loncin tot Vottem. Dat komt daardoor een ongeval in de werfzone. En door een kapotte bovenleiding dan rijden er op dit moment geen treinen tussen Boom en Puurs.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: 86.

0: Maria zegt in de app van Radio 2. Ik heb dit altijd zo'n enorm zwoele song gevonden. Deze Mattia Bazar en Ticento. Als je dat volgens mij putje winter opzet, dan krijg je toch 20 graden warmer. En dus terecht in deze het beste van Radio 2 zomerhits 1000. Hè. Trouwens ook benieuwd of onze Xavier Taverne verleid zal worden vanaf morgen door deze Mattia Bazar. Hè. We gaan het zien hoor.
1: Raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
1: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
1: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
5: 84.

seizoenen tot 84 in de beste van de zomerreeds. Duizend natuurlijk bij Radio 2 eind juni. En ze zijn er vandaag nog eens bij. Straks om 8 uur jouw nummer 1 bij Caroline. Maar eerst 83, dat is voor de Spice Girls. Daar staan ze.

Ik weet niet hoe het bij jou op dit moment is, maar ik kijk naar buiten. En de zon komt af en toe toch weer eens piepen boven Brussel. Dus ja, eigenlijk de ideale dag om onze Radio 2 Zomerhits 1000 te doen. Of tenminste het beste van de lijst, zoals je het eind juni hoorde. En je kan de lijst ook helemaal meevolgen trouwens. Via VRT Max, daar even Radio 2 opzoeken, ons volgen. En dan mis je niks van de lijst. Dan zie je dat we nu aan 81 zitten met Alcazar.

van elke zomer op 81 in het beste van de Radio 2 Zomerhits 1000. En ik stond ook gisteren in een soort discotheek. Allee, dat was eigenlijk een feesttent waar ik een DJ-set moest draaien afgelopen nacht. En dat is echt ongelooflijk. Vanaf momenten dat ik op play duw bij ABBA en Gimme Gimme Gimme, dat blijft een ongelooflijk succes. Echt waar, jonge gasten van 12 jaar zingen dat mee. Jonge mensen van 30, 80ers. Het is ongelooflijk. Om maar te zeggen, ze zijn er ook bij in het beste van Radio 2 Zomerhit 1000. Met een 5-beurtenkaart. Maar hier vooral op 80 met uiteraard ja, die allergrootste zomerhit voor ABBA. Gimme Gimme.

Eindjuni kreeg je op Radio 2 de Radio 2 Zomerhits 1000. En daar stonden ze toen 5 keer genoteerd. Vandaag 1 keer langsgekomen met die allergrootste hit natuurlijk. En Gimme, Gimme, Gimme. En dan schuiven we door met een bende Spaanse madammen die hun papa vooral El Tomate noemen. En ze dachten, ja, dan noemen wij ons Las Ketchup. Het zal wel zijn. Allee, we gaan zwieren.

0: vanavond op VRT1.
1: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
0: Op VRT1 zingt jong en oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
5: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
4: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
5: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
4: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Met zometeen een bende uit de 60's waarvoor het woord zomer toch echt is uitgevonden. Want ze zijn er ook bij. Zometeen dat nieuws van 3, de Beach Boys en Good Vibration.
8: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
9: Het is 3:00. Goedemiddag VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philip Klose vindt dat premier De Wever, ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daarvoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei Klose op de Franstalige stadsomroep BXA.
10: Où est-ce qu'elle arrive la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
9: Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat Antwerpen als veiligste stad van het land geen lessen moet krijgen van Brussel. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. Een 160-tal passagiers zou intussen gered zijn. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olieinfrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten daardoor maandenlang zonder stroom en verwarming. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman-telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in scherpe details vastleggen. Wetenschappers verwachten met de telescoop miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten te ontdekken. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang in het duel tussen AA Gent en Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
11: Nog altijd de gelijke stand op ruim een kwartier van het einde. De doelpunten die vielen op het einde van de tweede helft. Eerste Vergara met de 0-1. Goeie goal van de spits van AA Gent. En Van Aken zorgde wel meteen voor de gelijkmaker in een eerste helft die vooral in het voordeel verliep van Club Brugge. Maar de scherpste kansen waren wel voor AA Gent. En mindere kwaliteit in de tweede periode. Het belangrijkste feit is dat Club Brugge met zijn 10 aan het voetballen is na een rode kaart voor Carlos Forbes. Voorlopig dus de gelijke stand 1-1.
9: Dankjewel, Tom. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, dankjewel. PG3 over 3. best toch wel wat problemen op dit moment. We gaan beginnen op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Daar moet je opletten voor een ongeval op de zijrijweg van het knooppunt Moorsele met de E403. Ook op de E313 van Antwerpen naar Hasselt sta je 3 kwartier in de file. Van Voorrans tot Massenhoven, daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En door omrijders is er ook 3 kwartier file op de Lierse baan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. De Antwerpse ring dan eens kijken richting Nederland. 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook op de buitenring rond Brussel 10 erbij bij Zaventem. Op de E40 dan van Luik naar Aken. 20 minuten van Lancey tot Vottem. Dat komt daardoor een ongeval in de werfzone daar. En door een kapotte bovenleiding rijden er nog steeds geen treinen tussen Boom en Puurs op dit moment.

Ik wil nu niet oud klinken, maar dit maken ze toch niet meer. Jongens, hoe fantastisch is dit toch, hè? Uit de 60s. The Beach Boys. En Good Vibrations. Trouwens opgenomen in 4 opnamestudio's in 1966. Want ja, die mannen die waren niet snel tevreden. Die mannen van de Beach Boys, dat moest allemaal perfect zijn. Maar ja, toegegeven, 60 jaar later, dat klinkt toch nog altijd super fris en fruitig. Hè? En daarom dus ook terecht in het beste van Radio 2, Zomerhits 1000. Dit dan, ja, komt dan weer uit die coronaperiode met dat dansje. Weet je nog, Jerusalemma, Master KG...

Goedemorgen. Is het maandagmorgen? Is iedereen terug uit vakantie trouwens, Peter? En goedemorgen morgen. Ook Xavier komt terug, Anne en Daan. En onze nieuwe collega Brahim hoor je morgen ook trouwens met Radio 2 Hit Mix. Vanaf 4 uur is er ook David. En om 6 uur Kim de Vries met Radio 2. Oh la la. Maar eerst die zomer van 2026 nog eens vieren natuurlijk. Met het allerbeste van de zomerhits 1000 met hier op 75. Claude François en Alexandrie, Alexandra. En dan gaan we nog eens met z'n allen naar de playa. Lidi van Blankenbergen, na een heerlijk fantastische zomer daar. Wel naar die van Riguera. Vamos a la playa.

0: Petra zegt in de app van Radio 2 dat ze Radio 2 aan zee in Blankenbergen al mist. Ja, ze is een paar keer langsgekomen afgelopen zomer. Merci Radio 2 om er zo'n fantastische zomer van te maken. Ik vond het zelf ook fantastisch plezant. Het was mijn allereerste keer trouwens in Blankenbergen met Radio 2 en echt waar enorm van genoten daar hoor.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Ooi en Leeuwen, K3!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal.

0: griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
3: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
3: Kast. Voor de ouder, de...
1: Van wie is deze eigenlijk?
3: Kast. En voor de tiener, de...
1: Raak mijn spullen niet aan!
3: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
4: Maatkasten Online.
3: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be. Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
5: 73.

zou zijn van de mooiste momenten uit die zomer van 2026. Heel wat luisteraars. Misschien was je er ook wel bij die papieren bloemen kwamen plooien. Die we dan op de letters zingen van Margriete. Dat was een kippenvel moment in Blankenberg afgelopen zomer. En ze is er ook terecht bij natuurlijk. Margriet in het beste van Radio 2 Zomerhits 1000 met een vriend op Radio 2. En dan schuiven we door, 72. Daar zitten we nu met Patrick Hernandez. En Born to be Alive.

Als je, ze nog eens live wil zien, de Pointer Sisters, het is het moment, hè, volgend jaar. Want ze komen naar Amsterdam, niet naar ons land, niet naar België, maar wel naar Amsterdam. Op 3 april staan ze daar in de Ziggo Dome in Amsterdam. En er zijn nog kaarten, ik ben net even gaan kijken voor jou. Dus als je de Pointer Sisters live wil zien, het is in Amsterdam te doen volgend jaar, 3 april. Het is 3:30. Even kijken hoe het gaat onderweg. Het is wel druk voor een zondagnamiddag. We beginnen op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Daar moet je opletten voor een ongeval op de zijrijweg van het knooppunt Moorselen met de E403. Dan ook problemen op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. 3 kwartier in de file daar, van voor Rans tot Massenhoven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En ook door omrijders 3 kwartier vertraging op de Lierse baan in Zandhoven tot aan de oprit naar de E313 in Massenhoven. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. 10 erbij nog van Antwerpen-West tot Borgerhout. En door een kapotte bovenleiding rijden er nog steeds geen treinen trouwens op dit moment tussen Boom en Puur.

0: zo'n hete zomernacht. Die waren er genoeg, hè, afgelopen zomer. Leopold 3 en Zomernacht in het beste van Radio 2, Zomerhits 1000. En ik moest gisteren nacht een DJ-set spelen met mijn broer samen. En we hadden een song ingespeeld. Een song uit de 90s. En dat is eigenlijk zoals ABBA. Dat is een song, als je die opstart, de mayonaise pakt altijd. Omdat nu een publiek is van 12-jarigen, 80-jarigen. Altijd is dat feest met die song. En ze zaten er ook bij eind juni in, in de Zomerhits 1000 van Radio 2. En ook in de beste van Radio 2, Zomerhits 1000, zijn ze vandaag terechtgekomen. En terecht, want het is altijd feest met die song.
1: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Radio 2. Ik heb het over Steps, hier op 69.

0: En zometeen is het in het Frans te doen.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
3: 68.

Ik dacht eerlijk gezegd dat hij al op pensioen was. Deze Mylène Farmer, maar nog lang niet, want er komt in oktober dit jaar een nieuw album met allemaal verse nummers van deze Mylène Farmer. Dus ja, toch iets om naar uit te kijken als je fan bent van de Franse songs. Maar dit is toch de allergrootste natuurlijk. Allergrootste zomerhit, Desenchanté. En ook terecht in de beste van Radio 2, Zomerhits 1000 natuurlijk. Hè. Op 68 en dan schuiven wij door richting Brazilië. Al zijn het Duitsers, maar je hoort het er niet aan. Dat is wel zo. We zijn erbij en terecht, want dit is ook zomeren. Bellini, Samba de Janeiro. Op 67.

hij zingt wel canzone, hè. Maar Erik stuurt in de app van Radio 2 een goede pizza calzone, dat kan al eens smaken. Absoluut, ik heb er afgelopen zomer in Blankenbergen ook een paar naar binnen gesmikkeld. We zaten hier bij Eros Ramazzotti. En dan schuiven we vooral door met op 65 ook zo'n fantastische zomerse meebruller met de Rembrandts. It is an I'll Be There For You.

0: krijg intussen een berichtje van Lee van die vraagt: Michael, is het niet te eenzaam in de studio van Radio 2 daar in Brussel? Wel, het is toch even wennen zo, na een zomer in Blankenbergen met al die fantastisch mooie luisteraars. Maar morgen, ja, duiken wij vooral dat nieuwe radioseizoen in, hè, met Radio 2. Met Goedemorgen Morgen, Xavier is ook terug met Win-Win, Anne en Daan. Brahim, onze nieuwe collega, hoor je ook tussen 1 en 4. Vanaf 4 uur dan David met Radio 2 Spits en Kim de Brie met Radio 2 Olala natuurlijk. Hè. Maar vooral eerst nu door met het beste van de zomerhits duizend, met Dolce Vita.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2
0: van Ryan Paris.
1: 63.

0: morgen dus vanaf 9 uur Xavier Taverne, die jouw leven toch een klein beetje meer Dolce Vita maakt op Radio 2 met Win-Win. Hij is er morgen bij. Net als Goedemorgen Morgen, Peter opnieuw terug op post. Anne en Daan en natuurlijk Brahim, onze nieuwe collega tussen 1 en 4. David om 4 uur en Kim de Brie met Radio 2. Oh la la. En de Xavier Taverne van Italië, ja, die was er ook bij hier in de lijst. Ryan Paris, Dolce Vita.
1: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
0: Radio 2. En nu vooral in één rechte lijn richting die nummer 1 in jouw Zomerhits 1000. Het beste van de Zomerhits 1000 krijg je zo meteen met Caroline de Becker. Vanaf 4 uur, eerst nog nieuws. En dit vind je op 62, de mannen van Safri Duo, Play the Life.

0: Jello.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Met de Superplusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ik ga meteen de laatste 61 zomerhits er nog eens doordraaien. Tot 8 uur. Dus smeer je nog eens goed in tijdens het nieuws. Of doe alsof.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
12: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
11: Net vanmiddag zijn in de Brusselse gemeente Sint-Gillis enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats gelinkt aan het drugsgeweld. De Brusselse procureur Moineel trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. De buurtbewoners zijn het geweld en de overlast beu.
13: Voor mij is dat ook belangrijk om te zeggen dat wij hier wonen. Families die hier wonen. Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
14: We zijn deze serie van inbraken beu.
15: Dit is een plein vlak in de buurt waar ik woon. Mijn dochter woont hier niet ver vandaan. Met haar zoontje gaan ze vaak pizza's halen in het restaurant dat vorige week beschoten is. Dus je begrijpt wel dat mij dat wel treft.
11: Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip met 267 opvarenden was net vertrokken uit de haven van Girne toen het in de problemen kwam en omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. 237 opvarenden zouden intussen gered zijn. Naar 23 anderen wordt nog gezocht. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
16: Ontgoochelende prestatie van Club Brugge dat ondanks slechts 1 wedstrijd per week te weinig scherpte en drive toonde. Veel balbezit weer, dat wel, maar zonder echte ideeën. Dan was Gent bij zijn uitvallen veel scherper. Vergara rondde een van die aanvallen af, maar Van Aken duwde meteen de gelijkmaker binnen. 1-1, 2 goals op het einde van de eerste helft. Na de pauze viel heel weinig te beleven, tot de rode kaart voor Forbes 20 minuten voor tijd. En die uitsluiting liet AA Gent wat meer in zijn kansen geloven. Invaller Cissé kopte 5 minuten voor tijd de 2-1 binnen, waarna ook hij nog werd uitgesloten. Het is de eerste nederlaag voor Club Brugge. Gent heeft een mooie 9 op 9.
11: Gent moet komende week nog een inhaalwedstrijd tegen Leuven spelen en rond deze tijd begint ook de match tussen Antwerp en Sint-Truiden. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er wat filevorming en dat komt door een defect voertuig, even voorbij de Ruppeltunnel. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel moet je opletten voor obstakels op de weg net voorbij Rumst. Die liggen verspreid over twee rijstroken. En dan de buitenring rond Brussel, 10 minuten aanschuiven bij Tervuren en dat komt door een eerder ongeval. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
0: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
7: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Caroline de Becker, VRT Radio 2.
7: 61.

I Don't Feel Like Dancing op 61. Dit waren de Scissor Sisters. En zelfs als we geen Frans kennen, dan spreken we toch een klein beetje Frans. Dat heeft allemaal met Sandra Kim te maken. De zomerhit van 1986 staat op nummer 60.

0: 25 jaar draait hij mee, hè? Dit nummer staat hoog, maar het is niet jullie favoriet van Shakira. Want ze komt hierna nog eens 2 keer langs. 2 keer, ze haalt zelfs de top 10. Maar dat hoor je straks. En dan nu de 3 helden van VRT Zomerhit van gisteren.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
0: Op 58.

0: Dit nummer was de VRT zomerhit van 1999. Sindsdien hebben ze er al 5 op hun kast staan, samen met de OG's. K3 en Heya Mama. Even een waarschuwing. Kijk goed rond of loop heel snel weg, want we gaan zo meteen de kusjesdans doen.
1: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor 2.
4: Let's go.
5: Radio 2.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 €, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 €. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
10: Radio 2.
9: 57.

0: Wie heeft er vroeger allemaal de kusjesdans op gedaan? Ik was de camera al uit voordat hij startte. Echt waar. Maar wel een goede song. Los Lobos, La Bamba. Jullie hebben hem op 57 gezet.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En we gaan terug naar de jaren 50. Naar 1956. Deze staat ook op 56.

0: Het is 1993, de zomer. Koning Boudewijn sterft. En 's nachts dansen wij ons verdriet weg op dit nummer. Hathaway and What is Love. Op 55 in deze Zomerhits 1000. Best of. Zo meteen de favoriete zomerplaat, of jullie favoriete zomerplaat van Michael Jackson. Maar eerst even zeggen dat op de buitenring van Brussel er toch wel wat file staat in Zaventem. Voor de rest geen problemen meer op de weg.
1: Het beste Radio 2 uit Radio 2 Zomerhits 1000.

Een van de meest legendarische popnummers aller tijden. De meest herkenbare baslijn ooit, maar ook die oplichtende stoeptegels. En zijn eerste moonwalk was op dit nummer, Billie Jean op 54. En we gaan naar de zomer van 2017. Daar staan Bluff samen met Gijke Arnaerts en Zoutelanden.

0: zoute landen. Zo dadelijk Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine. Beetje zonneschijn te bespeuren hier in Brussel. Wat maakt deze top dan toch weer de moeite waard?
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Petra Uithamme, die krijgt zin in de Radio 2 Top 2000 rond oudjaar. Dat vind ik wel een beetje overdreven, Petra, echt waar. Laat ons misschien eerst degelijk de zomer afsluiten. Met deze Radio 2 Best of Zomerhits 1000. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En we klimmen weer hoger.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Van

0: Despacito.
1: Oeh, Despacito. De ene houdt ervan, de andere kan het niet verdragen. Maar meer mensen houden ervan, want anders stond het niet op nummer 50. In deze Best of Zomerhits 1000. En hier is Laura Pausini.

was weer die zomer van Koning Boudewijn. En van mijn eerste slow. 1993. Laura Pausini, de zomer. La solitudine.

Chris uit Aflichem staat terug in de Carré in Willebroek. Als hij dit hoort. Op 55. Dr. Alban, sing.

0: Dreadlock Holiday van 10cc.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oya Lele van K3!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!
5: De zomer van Oya Lele.
2: Bedankt om te stemmen, te luisteren en een hele vakantie met ons mee te beleven.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Go Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
12: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, doe niet. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee.
13: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
2: En wat brengen Yannick Bovy, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
13: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
2: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
13: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
18: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oké, als je aan Jennifer Lopez denkt, welke plaat komt dan meteen in je op? Want die plaat staat klaar na het nieuws van 5.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden en de NASA lanceert een nieuwe revolutionaire telescoop. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joossen.
1: Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
2: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
3: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta, een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
4: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
3: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
5: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
6: We zijn deze serie van inbraken beu.
2: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
3: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
4: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
0: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen is, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daardoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei hij op de Franstalige stadsomroep BXA.
7: Où est-ce qu'elle arrive, la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
0: Waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Voor de kust van Noord-Cyprus is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker zeven mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Wim Schepens, wat weten we over het ongeluk?
8: Het schip was rond de middag vertrokken uit de haven van Girne en begon blijkbaar snel water te maken. De bemanning zou rond 11:50 een noodsignaal hebben uitgestuurd. Even daarna is het schip omgeslagen. Op beelden is te zien hoe mensen op de romp staan, anderen drijven in oranje zwemvesten op het water. De reddingsdiensten waren vrij snel ter plaatse met boten en helikopters. 237 opvarenden zouden intussen veilig aan land zijn gebracht, maar volgens de premier van Noord-Cyprus zijn er ook 7 doden geborgen. Naar 23 opvarenden wordt intussen nog gezocht, maar als zij nog aan boord waren is de kans heel klein dat ze nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van 500 meter.
0: Dankjewel, Wim. In Nepal hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de overstroming van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten in Nepal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman Telescoop, genoemd naar een van de eerste vrouwelijke astronomen bij de NASA, die mee aan de wieg stond van de Hubble. De telescoop heeft bijna 4 miljard euro gekost. Ja, Wim de Mazeneer, waarom is die telescoop zo belangrijk?
9: Wel, de meeste telescopen zijn goed in ofwel heel gedetailleerd kijken naar weinig sterren, ofwel naar veel sterren met minder detail. De Roman-telescoop combineert de twee, heeft een blikveld dat minstens 100 keer groter is dan dat van de bekende Hubble-telescoop, terwijl hij toch even scherpe foto's kan maken. Wetenschappers verwachten dat de Roman-telescoop 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren gaat ontdekken en miljarden sterren in kaart kan brengen. Daarmee hopen astronomen komen dingen te ontdekken waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht.
0: Dankjewel, Wim. In het voetbal ontvangt Antwerp op dit ogenblik Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft staat er op het punt om te beginnen. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Club slikte 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt op het moment dat het met 10 stond na rood voor Forbes. Hans van Aken vond dat zijn ploeg inzet ontbrak om voor het gelijkspel te gaan.
10: Het is altijd jammer en natuurlijk als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat het ook positieve waren, maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen, om nog meer die wil te hebben, om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
0: Vannacht regen en buien met kans op onweer. Minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer op vrtnieuws.be.
11: En op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten file bij Zaventem. Ook files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht daar. En op de E313 tussen Massenhoven en even voor Ranst, want daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
12: Radio 2. Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
13: Caroline de Becker.
12: WRT Radio 2. 46.

0: Het was een zomerhit van 2 jaar geleden. Ik wil dat je liegt. Maxime en Emma Heesters. Zo dadelijk het lijflied van vele mensen.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Radio 2. Een vrijdag in de kroeg.

Casus en Leef op 42. Begin deze zomer stemden jullie op de Radio 2 Zomerhits 1000. En nu, de laatste zondag van de vakantie. En je krijgt het allerbeste eruit. Met op nummer 41, Mango Jerry en In the Summertime.

0: Het is begin jaren 70. Dit kon allemaal. Have a drink, have a drive, zingt hij. Het zou vandaag totaal niet meer kunnen, maar toen wel. Mango Jerry en In the Summertime.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. 40.

Alain van Clouseau, dat was de zomer van 1989. Dat was ook de eerste zomer van 10 om te zien. VTM was toen nog maar net op de markt. En dus ook de eerste zomer van Clouseau. En dit is U2, Beautiful Day.

You Too, een beautiful day op nummer 38 in deze beste, best of zomerhit 1000. Even kijken naar de weg, want een klein beetje file, maar niet veel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten, vertragen bij Zaventem en files naar Antwerpen ook maar 10 minuutjes op de E17 vanaf Zwijndrecht.

Ja, ja, zo klonken zomerhits op een beat in 1990. Lorca, Ritmo de la Noche. En 20 jaar later klonk dat al zo. Amai, dit was een bom. De zomer van 2009. Dat was de zomer van Milo, van Lady Gaga, David Guetta, maar ook van deze Black Eyed Peas. Op 35 in de Radio 2 Zomerhits 1000. I got a feeling.

De Black Eyed Peas, I've Got a Feeling. Ik hoop dat tonight a good night wordt voor Peter van der Veire, want die moet ongeveer bijna zijn bed inkruipen. Hopelijk ook voor Jonas Maas, want dat is een nieuwe nieuwslezer, sinds we weten dat Shema naar win-win trekt. Ik zou zeggen, Jonas, vergeet niet 3 keer je wekker te zetten, hè, want je zou niet de eerste zijn die zich overslaapt tijdens de eerste week van de ochtend. Juanes, La Camisa Negra.

0: De zomer van 76 was bloed, maar dan ook echt bloedheet. Maar de beats lagen niet zo hoog, dus dat valt mee. ABBA en Dancing Queen.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline Becker. Radio 2.
0: Dit is nummer 31.

0: We weigeren om onze kop te laten hangen op de laatste zondag van de vakantie. We blijven full force zomer gaan hier bij Radio 2. Jullie beste 30 zomerhits staan klaar.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Wat?
1: Nee, geen maar. Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Want we gaan weer terug naar school. En het werk, van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Ik zei het daarnet al, de beste 30 zomerhits volgens jullie. Na het nieuws van 6. En we beginnen in 1993 met een geweldig dansnummertje.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden. En in het voetbal heeft Antwerp in eigen huis verloren van Sint-Truiden. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse trok naar het protest op het Bethlehemplein.
5: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
6: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torren van Basta. Een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
7: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
6: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
8: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
9: We zijn deze serie van inbraken beu.
5: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
6: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
7: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
4: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
10: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
4: Voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Veel mensen zijn nog vermist. Ja, Wim Schepens, weten we al meer over hen?
11: Nee, niet echt. Er wordt nog volop naar hen gezocht. We weten intussen met zekerheid dat er 7 doden zijn geborgen en dat 237 opvarenden veilig aan land zijn gebracht. Dat betekent dat er nog 23 mensen vermist zijn. De premier van Noord-Cyprus zegt dat de reddingsdiensten er alles aan doen om hen terug te vinden, maar vermoed wordt dat zij nog aan boord waren toen het schip kapseisde. En in dat geval is dat de kans heel klein dat zij nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van meer dan 500 meter.
4: Dankjewel, Wim. In Nepal, in het Himalaya-gebergte, hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de vloedgolf van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist na de verwoestende modderstroom. Sport. In het voetbal heeft Antwerp in eigen huis met 1-4 verloren van Sint-Truiden. Stef Wijnands, het werd uiteindelijk een duidelijke overwinning voor STVV.
12: Ja, 3 dagen na de Europese nederlaag in Cyprus pakte STVV dus voor het eerst dit seizoen de 3 punten. En dit keer kon Antwerp geen mirakel verrichten zoals vorige week tegen Genk. STVV stond al na 8 minuten op 0-1. Antwerp doelman Nozawa ging in de fout, Araki strafte af. Antwerp onderging het spel en kon voor de rust enkel nog via Scott gevaarlijk zijn. Na een dubbele wissel tijdens de pauze trapte Antwerp nu wel de gas in. STWV moest achteruit, slikte de 1-1 na hoekschop, Porrelzo kopte binnen. Het Antwerps publiek stuurde de ploeg vooruit, maar net dan stond STWV op. Sebaoui miste eerst nog enkele kansen, maar toen invaller Bas daar met een heerlijke lob de 1-2 maakte, hing Antwerp in de touwen. De invallers Matsuzawa en opnieuw Bas daar dikte de score nog tot 1-4 aan. Eerste nederlaag voor Antwerp. STVV pakt een deugddoende zege.
2: Dankjewel, Stef. En eerder vandaag heeft A-Gent, landskampioen Club Brugge, zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. Cissé scoorde 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt, wanneer Club Brugge met 10 stond na rood voor Forbes. Trainer Rick de Mil van A-Gent is trots dat zijn ploeg de kampioen kon verslaan.
13: Ik denk dat we echt organisatorisch goed stonden aan de bal. Ja, probeerde ook ons ding te doen. Probeerde mee te voetballen. Dat moet nog altijd wel beter. Sneller nog vooruit en zo verder. Maar ik vind wel dat mijn team getoond heeft dat we stappen vooruit gezet hebben. Zeker als je vergelijkt met vorig jaar.
2: AA Gent behoudt het perfect rapport van 9 op 9 en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed die komende week tegen Leuven wordt gespeeld. In de Ronde van Spanje heeft de leider, Enric Mas, de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Hij reed op de steile slotklim de andere klassementsrenners uit het wiel. De Brit Oscar Only werd 2e, de Sloveen Primož Roglič 3e. Onze landgenoot Jarno Vidar streed goed mee met de favorieten en werd 7e. Enric Mas is de leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren moest opgeven na een zware val waarbij hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur opliep. De Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel dus. Pidcock reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel na een knappe inhaalrace. Het is zijn tweede wereldtitel in de discipline. Mathieu van der Poel finishte als 30e. De beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap gravelbiken hebben twee Belgen in eigen land een medaille veroverd. In Houffalize in de Ardennen pakte Wout Alleman het zilver. Niels van de Putten reed naar het brons. De Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar de Deen Mats Wurts-Schmidt. De Belgische kampioen in het gravel, Daan Soete, speelde geen hoofdrol. Vannacht regen en buien, kans op onweer, minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: En dan nog files naar Antwerpen op de E17, 10 minuutjes vanaf Zwijndrecht. De Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. De weg is daar wel weer vrij. En op de E411 van Luxemburg naar Namen, 20 minuten bij Aschen en dat komt door werken.
15: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
16: Maakkasten Online.
17: Radio 2. Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
18: Caroline de Becker.
19: Radio 2.
17: 30.

beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2. 27.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. Zo dadelijk gaan we naar de Beatles.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio
0: 2. Met hun meest zonnige plaat.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: Uit Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Zesentwintig.

zijn George Harrison in een tuin. Alleen niet zomaar een tuin, de tuin van Eric Clapton. En dit rolt uit zijn gitaar. Here Comes the Sun. En dit is Loreen. Bye.

0: op 24 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Sofia Alvaro Soler. Zo dadelijk de zomerhit van 99. Maar eerst even naar de Antwerpse ring. Want daar moet je richting Nederland 10 minuten vertragen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Files ook naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En op de E411 van Luxemburg naar Namen moet je 20 minuten aanschuiven bij Arschen. Dat komt door werken.
1: Uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline de Becker, 23.

0: Mambo number 5.
1: Jongens, wat een mega hit was dat. In de zomer van 99, Lou Bega. Brahim, als je aan het luisteren bent naar deze radio, and you better, echt waar. Dit is je nieuwe werkgever. Morgen niet te laat komen, hè, op je eerste schooldag hier bij Radio 2. Om 1 uur is het aan jou. Dit is Neil Diamond ondertussen.

0: Morgen start onze nieuwe collega Brahim hier bij Radio 2. Brahim, dit draaien ze niet op M&M, hè? Maar hier wel. Sterker, we zijn er gek van. Een van de favoriete zomerhits van de Radio 2-luisteraar. Op 22 in onze Zomerhits 1000. Maar het is niet erg, Brahim. Er zijn nog genoeg beats. Luister maar.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline de Becker.
1: Radio 2. 21.

0: Op nummer 19, Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. En de zomerhit van 2003, dat was deze.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Caroline de Becker, VRT Radio 2. Handjes in de lucht. Vloer.

0: beste dance ter wereld in de jaren 90 en 2000 kwam uit België. Geniaal van DJ Frank om deze even te remixen. Summer Jam van de Underdog Project.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Daar hebben we ze weer. Shakira, hoe vaak staat hij wel niet in deze lijst? En ze gaat nog eens langskomen. Na Hips Don't Lie.

17 in juli, Radio 2 Zomerhits 1000. Shakira met Hips Don't Lie. En straks staat ze nog eens in de top 10. Maar eerst... naar de zomer van 77. De zomer van Rob de Nijs. Over zijn hormonale ontwikkeling.

0: Antwerpen.
1: Oké, de 15 beste zomerhits volgens jullie. Na het nieuws starten we met Madonna en tellen we in één ruk verder af naar nummer 1. Na het nieuws van 7. Elke dag telt voor 2. BNP Radio 2. Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
2: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
3: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
4: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
1: Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
5: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest. Eentje voor Mama, helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli. Een kans die hij te zwak trapte op doelman Kozemans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht. Na een half uur is het.
1: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
6: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge bende, die willen altijd voor de overwinning gaan. Vandaag is dat niet het geval. Nee.
1: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de E17 van Antwerpen naar Gent is door een ongeval 10 minuten vertraging tussen Lokeren en Kalken. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. En op de E411 van Luxemburg naar Brussel moet je 20 minuten aanschuiven bij Arschijn. Dat komt door werken. En verder ook nog een kwartier vanaf Jezuseik.
8: Het beste uit Radio 2, Zomerhits 1000.
9: Caroline de Becker, VRT Radio 2.
8: 16.

Viva la Vida, de festivalplaat op 13 in het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. En kijk eens, op nummer 12, uit de zomer van 89, Wiltura.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima, Balada.
0: E gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Mijn heerlijke Radio 2 collega's die hebben vanmorgen hun valiezen gepakt en de studiodeur in Blankenbergen achter zich dichtgetrokken. Wat een zomer. 300.000 luisteraars kwamen bij ons langs. Zwaaien op de stip, dagzeggen in de studio, het ballenbad induiken, samen 5.000 margrietjes vouwen, de zonneverduistering kijken. Zonneverduistering. Zonsverduistering. We tellen af.

0: Toto en Africa. Op nummer 11. Dat betekent dat jullie 10 beste zomerhits er zo dadelijk aankomen. Weet je nog, je hebt erop gestemd vlak voor de zomer. Als je het niet meer weet, heerlijke trip. Echt waar, we beginnen er zo dadelijk aan.
1: De zomer van Radio 2 was fantastisch.
2: 2 maanden aan zee met veel zomerse muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met 1 grote winnaar.
3: De zomer van Oyan en Eva Kadri!
4: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal!

Wie heeft hem niet opgezet op de autoroute naar het zuiden? Michel Fugain en Une Belle Histoire. Oké, de laatste 10 van de Zomerhits 1000. Het beste van de Zomerhits 1000. Pommelien Thijs staat er 4 keer in, maar dit is de hoogst genoteerde. Op nummer 9. Uit de zomer van vorig jaar. Pommelien Thijs met Atlas.

0: Pommelien Thijs en Atlas. Er zijn heel wat voetbalnummers al gepasseerd, omdat het WK voetbal ook altijd in de zomer viel. Hè? En Miss WK, dat is toch wel Shakira.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
0: Radio 2. 8. Uit de zomer van 2010. WK voetbal in Afrika. Ofwel de Vuvuzela-zomer. Waka Waka staat op nummer 8.

0: De volgende keer dat ze zo'n WK doen in Afrika, zouden ze de vuvuzela dan verbieden? Dat was toch al een gedoe, man. Doof waren we na dat WK-voetbal. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is door een ongeval 10 minuten vertraging tussen Lokeren en Kalken. Er staan ook files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten aanschuiven vanaf Zwijndrecht. En dan de E411 van Luxemburg naar Brussel. Daar moet je 20 minuten aanschuiven bij Enchaine, doorwerken. En verder ook een kwartier vanaf Jezuseik. Op andere plekken zijn er kleinere vertragingen.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline Becker,
3: VRT Radio 2.
1: 7.
0: En kijk eens wie daar staat. Onze heldinnen van gisteren. K3.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar.
1: Populair tot in de kleuterklas. Nog steeds. Los del Rio en Macarena, zo dadelijk nummer 5. Een Vlaamse klassieker uit het jaar 2006. En het woord zon komt erin voor, dus dan moet het wel een zomerhit zijn.
2: Win-win is terug.
3: Dus haast je en kijk, want op is op.
2: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
3: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
3: Duizenden andere oorlogen.
4: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
3: Pas op,

Bryan Adams. Het ging niet echt over de zomer van 69, hè. 1969, maar dat wist jij wel, hè. Toch? Alles was vroeger wat dubbelzinniger. Anders moet je het maar eens aan je mama gaan vragen. Deze video zal je mama waarschijnlijk ook niet oké hebben gevonden. Op 3 in het beste uit de zomerhits 1000. Kaoma en Lambada.

0: De derde grootste zomerhit volgens jullie, Kaoma en Lambada. En dan gaan we naar de zomer van 2003 voor jullie nummer 2. Dat is de zomer van Summer Jam, maar er was nog één hit net iets groter. Met warme groetjes uit Limburg.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Radio 2.
0: Belle Perez en Enamorada. Op nummer 2.

Belle Perez en Amorada. Blij dat ze weer aan het optreden is. Oké, we gaan naar nummer 1. Maar eerst even aftellen. Dit stond op nummer 10.

0: Het was maar een greep van alle artiesten die zijn langsgekomen. Maar wie staat er nu op nummer 1? Indisa, Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. VRT
0: Radio 2. Oh ja, we hebben de eerste zomer zonder haar achter de rug. En dat hebben jullie gevoeld en jullie moesten daar ook iets mee. Door met z'n allen 5000 papieren margrietjes te knutselen en te plooien deze zomer. En ze op de letters van haar naam te prikken. Die letters hebben hun plekje gekregen in haar eigen campen. Ze stond deze zomer op nummer 1 in onze zomerhit 1000 met zeer veel liefde. Margriet Hermans.

0: Margriet, oh, dat we ze missen. Dankjewel om te luisteren en veel plezier met Radio 2 en relax.
1: Lotto Arena, hebben jullie zin in een feestje?
2: Op VRT1 zingt Jong en Oud mee met de hits van Like Me in Concert. Op VRT Canvas begint de thrillerserie The Veil met Elizabeth Moss. En op VRT Max kan je uren ontspannen met de volledige reeks Time Out. Tot vanavond.
3: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne
4: hey.
3: En Kobe Ilse.
5: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
6: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
2: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ah, maar ja, morgen rentree natuurlijk, hè. Maar zover is het nog niet. Nee, we hadden het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000 en straks relax.
9: Vanavond 14 nieuws met alle recorden. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
10: Op dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De twee doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had, want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Koosmans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte, maar een Gakkan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
8: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
11: Dankjewel, Alain. Op de buitenring rond Brussel zijn er kleine vertragingen bij Tervuren en Zaventem. Na Carolien met het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000 laten we tempo zakken. Radio.

Plain White Tees en Hey There, Delilah. Morgen is het al rentrée bij Radio 2, maar niet zonder de zomer in stijl af te sluiten met het beste uit de Radio 2 Zomerhits 1000. Dat hebben we dus gedaan. En Daisy stuurt ons een berichtje via VRT Max dat ze nog niet klaar is om dag te zeggen tegen de zomer. Daisy, wij ook niet. Maar bij Radio 2 is het wel rentrée met alle vertrouwde programma's die terug zijn. En met Brahim, wij gaan gewoon weer verder, net als Dana, winnen.

0: als Sarah met All Because of You. Als ik dit hoor, dan flits me dat helemaal terug naar gisteravond. Want we stonden aan de pier in Middelkerken. Of misschien stond jij zelf ook wel op het strand. Of je hebt het gevolgd op televisie. Er waren in ieder geval duizenden mensen. We hebben weer chance gehad met het weer. Want het stopte net op tijd met het regenen. En ja, Bas Sarah die zong dat liedje bij de ondergaande zon. Hoe schoon was dat? Hij is met zijn 18 jaar trouwens de jongste finalist ooit bij VRT Zomerhit. En ja, wie heeft er gewonnen? Dat is een vraag die we ondertussen al lang en breed in de pers beantwoord hebben gezien. Dat was natuurlijk K3 met de zomer van Oya Lele. Hier is Jasmin. Dat is een goede vraag.
1: Ja.

Jasmin, met dat is een goede vraag. Ik word hier op de vingers getikt door luisteraars. Ik heb blijkbaar iets heel vreemd verteld. Ik heb gezegd dat zomer heet dat als in Middelkerken was. Nee, dat is Blankenbergen. Maar ik heb blijkbaar toch Middelkerken gezegd. Dus Bertrand en Patrick, jullie zijn wakkere burgers. Dankjewel om dat toch even te laten weten. Ja, ik was daar zelf, ben er gisteren naartoe gereden. Ik stond erbij toen het allemaal gebeurde. Heel vreemd dat ik het dan heb over Middelkerken. Terwijl het Blankenbergen is natuurlijk. En Fanny Maas stuurt ook in de app Dag Radio 2. Net terug van een dagje zee, Blankenbergen. Minder leuk zonder jullie aan de pier en na een stevige regenbui terug op weg naar huis. En we kijken al uit naar de volgende zomer. Maar ja, weet je, met wat chance is deze zomer nog niet gepasseerd. Het kan nog geweldig mooi zijn in september, in oktober en zo verder. Dus laat ons daarvan uitgaan. Toch?

0: Wat een heerlijke song, that old devil called love. Als je van deze muziek houdt, dan moet ik je zeker de Rat Pack in Concert aanraden. Want het is een heel bijzondere voorstelling. Het is ook de laatste keer dat je het kan meemaken. Het wordt een best-of met topartiesten als Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie. Kleimans en Van Geel zijn erbij, Loredana en Barbara Dex. Waar moet je zijn? Wel, in de Elisabethzaal in Antwerpen is dat. Het is een organisatie van onze collega's van Radio Bene, de Radio Bene Rat Pack Live in Concert. Bestel je kaartjes nu al, stel het niet uit, want het is de laatste keer en uitverkocht is uitverkocht. Nu doen op VRT Max. Ga naar Radio Bene daar bij VRT Max. Zo simpel is het. Crooners, kerstsfeer, glitters en een pak topartiesten en de VRT Big Band. Wordt onvergetelijk. Sowieso. Sowieso. Deze ken je ook nog, hè? Oorspronkelijk van Wiltura, maar de Udo-versie is ook heel sterk.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel

De Verve en de Bittersweet Symphony. Bitter voor Anderlecht en sweet voor Union, want daar kunnen we het over hebben. Wat een Brusselse derby natuurlijk, hè, vanavond. En kijk, Union heeft gewonnen. Het is 3-0 geworden tegen Anderlecht. En Union is in eigen huis nooit in de problemen gekomen tegen Anderlecht. We mogen zeggen dat het verdiend was.

We hadden Michael Bublé en we rijgen de mooie momentjes aan elkaar met nu Gary Hager. En het allermooiste. Ik krijg een berichtje van Annemarie Meert uit Aalst. En Annemarie stuurt het volgende. Wat een mooie radiodag. Supergenoten van de mooie muziek hier in Spanje. En nog aan het genieten op het terras. VRT Radio 2. Zalig. Terwijl wij hier ook wel een mooie zonsondergang hebben, moet ik zeggen.

0: Earth, Wind and Fire met Fantasy. Terwijl ik hier ook boekenadvies krijg in een berichtje van Luc Meert, die ook een foto meestuurt van de cover. Vind ik wel goed, dankjewel. Dan kunnen we even meegenieten hier. The Killer in Room 5 is die aan het lezen. En blijkbaar is dat een heel spannend boek, Luc. Want je stuurt er ook bij, als je dit leest, is rustige muziek aan te raden.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
0: Speelt zich allemaal af in een psychiatrische inrichting. Er is een moord gebeurd, maar degene die het bekend zit, opgesloten. Hoe kan dat?
4: Het kiezen van je kleedjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

0: voor jou.
1: Ja, een verhaal dat heel slecht afloopt en wat zware gevolgen heeft, want het kindje kwam uiteindelijk niet. En ja, Niels weet waarover hij zingt, dus heel mooi en heel pakkend om dat dan zo te horen. En ik denk dat heel veel mensen zich daar toch wel kunnen invinden in dat liedje. Het is bijna 9 uur, we gaan richting het nieuws uit. Dat doen we heel snel met die auto van Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman en Fast Car.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax. We zijn nog tot 11 uur vanavond samen met hele fijne muziek. Straks Cindy Lauper, Maaike Oudboter en Sam Bettes.

0: 14 Nieuws met Alain de Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
2: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Florenc dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
0: Union heeft 7 op 9, Anderlecht 3 op 9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zultewaregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 2.
4: Radio 2 Relax.
3: Dirk Gijs.
4: Radio 2 Relax.
5: Nog tot 11 uur samen.
4: De beste muziek.

Heerlijk nummer van Roxy Music. Vrolijk fluitend de avond en nacht in met deze Jealous Guy. En nu muziek van iemand die er ook bij was op Pukkelpop. Er werd vrolijk meegebruld. En vooral ambiance muziek die ze maakt. Maar dit is een heel rustig nummer. Ik heb het over Roxy Dekker. Dus van Roxy Music gaan we naar Roxy Dekker hier.

0: baby. Als je net als Ella Langley kiest voor Texas, dan moet je toch uitkijken voor gifslangen, voor krokodillen of voor de puma of de bergleeuw, die leven daar. Nu, Linda Eerlijkes uit Kinderooi heeft vandaag ook wilde dieren getrotseerd, want ze stuurt ons een berichtje via 14 Max op de terugweg van Beekse Bergen met twee van onze kleindochters, met Mila en met Noa. We hebben zalig genoten van de leuke, mooie beesten. Ja, het zijn ook wilde beesten en ik vind het wel fijn dat je een foto meestuurt, want ik zie de twee kleindochters, Mila en Noa, met een leeuw. Spannend allemaal. Allee, fijne belevenis, hè, was dat?
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2.

0: muziek, plezier, sport, optredens en een knalshow van VRT Zomerhit met één grote winnaar.
1: De zomer van Ooyen en Leeuwen, K3!
2: Ja, het is echt bizar. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dankjewel allemaal! De zomer van Ooyen en Leeuwen.
0: Bedankt om te stemmen.

achterloopt van de liefde. Natasha Bedingfield en These Words. Ik ga een drum laten horen. Als je deze bongos hoort, dan weet je al over welk liedje het gaat. Toch dit? True Colors van Cyndi Lauper. Geschreven door de gasten die ook Eternal Flames voor de Bangles maakten. Of Like a Virgin voor Madonna.

Soms zet ik radio wat harder als ik in de auto zit. Soms zet ik het in de studio harder als het een dansplaat of zo is. Maar ik heb het bij dit nummer ook harder gezet. Gewoon, ja, ik vind zo'n heerlijke song. Deze Cyndi Lauper en True Colors. En hopelijk vind je dat ook. En deze klanken, die klinken door tot in Peru. Echt waar, want ik heb een berichtje gekregen van Freddy Meisman. Freddy stuurt, ik geniet van jullie muziek in Tacna, Peru. Tacna, ik heb het opgezocht. Het is blijkbaar de meest zuidelijke stad bij de woestijn.

0: Ze woont heel ver weg van ons. Althans, hij woont heel ver weg van ons, moet ik zeggen. Sam Bettens, heerlijk nummer, deze 5000 miles. Maar het blijft een Vlaming natuurlijk. Zometeen een magische Philip Robrecht met magie.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Jullie zijn met ons meegekomen, hè? Jullie zijn met ons meegekomen naar Blankenbergen en Stijn Hanenbal gestuurd. Volgend jaar kom ik terug naar Blankenbergen. Stijn, dankjewel. Heel hard welkom. Dat zou heel tof zijn. En ik krijg ook een berichtje van Eddie van Hal. Die stuurt groetjes uit Winterswijk in Nederland. Terwijl wij nog een stukje zomer willen, hè? Toch?

0: destijds bij de scouts.
1: Rod Stewart en Sailing. Het gaat ondertussen beter met Rod Stewart, want hij heeft dus in juni en juli concerten moeten cancelen. Hij had een hartprobleem. Hij is ondertussen geopereerd. Ze hebben een stent geplaatst. Dat is eigenlijk allemaal routinematig, maar toch, ja, is ondertussen 81, Rod Stewart. Hij treedt nog altijd op. En dus Sailing, heb je het er net gehoord, hij heeft eigenlijk wat tijd om te gaan zeilen nu. Want hij moet nog wat herstellen en het plan is natuurlijk wel dat hij zijn concerttour dan wel hervat. Want 81, maar die heeft nog geen zin om te stoppen. Dat zijn de echte artiesten, hè. Er is ook goed nieuws, want Rod Stewart is voor de zesde keer grootvader geworden. Dat is wel knap. We gaan door met Jaap Reesema. Dit is Als je voor me staat.

naam van de groep is The Pow. En dan denk je, hey, dat klinkt een beetje raar. Is er een link met China? Want ze zingen ook over China in your hands. Nee, er is geen link met China. China, dat is natuurlijk gewoon porselein in het Engels vandaar. En porselein is hard, maar vooral ook breekbaar. Daar gaat het over. Hier is U2 en Mary J.

0: Antwerpen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax. We gaan straks een liedje draaien van Dolly Parton, want ze is begraven blijkbaar in intieme kring. Straks I Will Always Love You.
2: Goedenavond, 14 nieuws met Alain Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
3: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
2: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
4: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had, zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floruc dikte nog aan tot 3-0 na pover verdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
2: Voor Anderlecht-speler Marco Kana komt de zware nederlaag hard aan.
5: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
2: De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het eerste punt van het seizoen. Zulte Waregem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
6: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
2: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 2.
7: Radio 2 Relax.
0: Dirk Gijs.
7: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Nog een uurtje samen. 2.

is ondertussen 8 over 10 geworden met Crowded House en Into Temptation. Het is bekend geworden dat Dolly Parton in intieme kring is begraven. Het is een nichtje die dat heeft verteld. En is in besloten kring gebeurd. Haar laatste rustplaats is Nashville, Tennessee. Zoals ook vandaar. Hè. En ze ligt naast haar echtgenoot. Hè. Zo gaat dat. Hier is ze nog eens.

Wat een zalig nummer en wat een fenomeen ook, die Dolly Parton. Zij schreef het liedje en Whitney Houston had er eigenlijk nog de grootste hit mee. Maar ze stond helemaal achter de versie van Whitney Houston. Ze zei van, het is mijn nummer, maar als ik hoorde wat Whitney ermee gedaan had, ik had nooit gedacht dat dat mogelijk was. Toen ze het de eerste keer hoorde, zat ze in de auto en ze is gewoon aan de kant moeten gaan staan. Danig geëmotioneerd, ze was aan het huilen. Door die schitterende, gecoverde versie dan door Whitney Houston. Zo zie je maar, hè. Ja. Beter dan het origineel, zei ze zelf, zonder blikken of blozen. Dolly Parton, wat een madame zeg. Dit is ook een ferme madame, Davina Michel. Wat een stem.

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

is een Limburgse waar we toch trots mogen op zijn. Want zij heeft de wereld, de Franstalige wereld, veroverd. En vanuit Vlaanderen is dat lang niet zo simpel. Ze heeft ook getoerd in Vlaanderen. Duinbergen bijvoorbeeld. Stond ze. Down by the Sea heette dat festival. Nu Teddy Swims. Break Up in Reverse.

Ja, die heeft al een paar hitjes en het ziet er naar uit dat hij definitief is doorgebroken. Deze meneer, Teddy Swims, je weet wel, met de tattoos in zijn gezicht. Hij stond op het hoofdpodium van Rock Werchter en hij heeft voor volgend jaar ook al de AFAS Dome geboekt. Twee keer zelfs, op 26 en 27 maart staat hij in de AFAS Dome. En nu, ja, Henny Vrienten en Herman Brood. Als je wint.

En als je niet meer wint, dan zijn ze weg. Natuurlijk, de vrienden, dan kennen ze jou niet meer. Henny Vrienten en Herman Brood, twee Nederlandse toppers die er allebei al niet meer zijn. Maar het is toch ook een beetje Belgisch? Ah ja, want het is onze Jean Blouten die achter de knoppen zat toen dit opgenomen werd. Dus toch, ja.

0: over een avondje uit. En Chris de Burg, die helemaal flabbergasted is van die lady in red, is zijn eigen madame met een mooi kleedje. Heb je nog mensen die aan het uitgaan zijn en die naar Radio 2 luisteren? Krijg een berichtje van Erik Kokuit uit Kaprijke. En die stuurt: we luisteren naar jullie vanuit het Art Hotel in Varese na een super heerlijk diner met een foto erbij.
1: Radio 2.
0: En nu de man die VRT Zomerhit gisteren mocht openen.

0: Jean Thomas met Voor Haar. En dat was een liedje voor Christel natuurlijk. En Christel zat een dag geleden, gisterenochtend, zat ze hier nog in de studio voor Camping Carolien. Zomerprogrammering die dan op de schop gaat. Want vanaf morgen hernemen de gewone programma's bij Radio 2. Even naar het verkeer. We hebben een kleine file. 10 minuten file enkel. Op de binnenring rond Brussel is dat tussen Vilvoorde Koningslo en Machelen-Woluwelaan.
1: Radio 2 Relax.

Maroon 5 en Memories. Morgen is het bijna terug naar school, maar het is vooral ook de start van het nieuwe radioseizoen bij Radio 2. Peter van der Veire heeft zijn wekker alweer gezet op 4 uur. Ja, begint eraan om 6 uur hier. Hè. Xavier en Anne en Daan die zijn terug uit vakantie. Ibrahim is hier ook, want hij presenteert voor het eerst Hitmix bij Radio 2. Dat is morgen namiddag het geval. En in het weekend keert ook de zoete inval terug. Dat is quizzen met humor, met Luc Appermond natuurlijk en met leuke panelleden met onder meer Jan Verheijen volgend seizoen. Annelien Korevits komt, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peleman of Kat Luiten een opname meemaken. Dat kan, hè? Dat kan vanuit het cultureel centrum bij jou in de buurt. We passeren dit najaar onder meer in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Harelbeke. En tickets kan je bestellen via Radio 2 op VRT Max. Kom naar een opname. Zo simpel is dat. En geniet niet van één, maar van twee live opnames. Luc en zijn gasten staan garant voor een middag vol plezier. Niet te missen dus. Op VRT Max.

0: Thank you so much.
1: Wat een legendarisch nummer, Live at Whelan's. Je hoorde Gavin James. En Whelan's, dat is een speciaal geval, want dat is een club, niet eens zo groot eigenlijk, een kweekvijver voor talent. In Ierland, in Dublin kan je dat vinden. En daar hebben artiesten opgetreden als Ed Sheeran en Hozier. En die zijn daarna doorgebroken. En nu Belgische muziek van Wallace Collection, Daydream.

zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zo zit ook de kracht van dat liedje, denk ik. Die herhaling maakt het zo sterk natuurlijk. En je hoorde de Wallace Collection, Belgische band. Maar ze hebben het wel opgenomen in de Abbey Road Studios. De studios van de Beatles. Ze hebben er miljoenen exemplaren van verkocht. Ze hebben zelfs getoerd in de States, Venezuela en Mexico. Hoe chic is dat? Het zit erop. Radio 2 Relax. Maar natuurlijk is er ook onze stream. Die ontdek je op VRT Max. En daar stopt het nooit.

0: Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets waar we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden en telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaregem vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijk spel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaregem kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaregem de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: is middernacht en heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Plíšková, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Plíšková na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Coligno in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Luistert naar

0: Er is 1 uur en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenaamde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Coligno. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
2: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Voilà, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zegen nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitieniederlagen op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog, vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

vannacht 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij